0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Kasten.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de gedempte 14 in Sint Pancras heeft donderdag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarna de automobilist is gevlucht. Het ongeluk gebeurde bij een flauwe bocht. De bestuurder raakte een lantaarnpaal en eindigde hard tegen een boom. Daarna nam hij of zij de benen, maar de eigenaar van de Opel Corsa kan makkelijk worden achterhaald aan de hand van het kenteken. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgepikt. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het festival Power Valley in Geestmar-Ambacht gaat niet door. In het weekend van 23 mei zou het Geestmar-Ambacht weer toneel zijn van trekkers en muzikale acts. Maar nu is vastgesteld dat op het festivalterrein een ransuil broedt. De ransuil is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet mag worden gestoord. De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. De Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatietheatervoorstelling plaats op de ruïnes van het kasteel van Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk de Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van, ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu. Hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantjeboeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat zal ik het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan heeft ook Abby daar 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik een 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou ja, oké. Okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Ja, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, dat geeft een beetje op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: nou, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, ja, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, hè, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen en ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan, dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben? Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk.
0: En zeg, ja, ik wel als het, ja, niet overgaat,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan ja, een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, ja, dat is wat sneller om de hoek. Komt het allemaal weer kijken?
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: Goed, ja. Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, nou ja, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook ja, eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar ja, zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als ze bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus ja, dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk
0: scholen
1: de boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, ja, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke... Ja.

0: ziektes kan overbrengen. Dus
1: zowel de ziekte van Lyme als bij mens en dieren.
0: Ja, bij mens en dier. Ja.
1: Ja. Dus. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
0: Ja. Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus, die uitkomst daarvan. Dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
1: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En ja. Maar de omgeving rookt mee.
0: Ja,
1: dat denken we soms niet, maar ja.
0: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
1: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
0: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
1: Ja.
0: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
1: Ja.
0: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
1: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
0: Nee, we hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
1: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
0: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
1: Ja.
0: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
1: Nee. Nou, of nadenken.
0: Ja, het is een aandachtspunt.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
0: Ja.
1: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
0: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
1: Ja.
0: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier. En wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
1: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
0: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
1: Ja.
0: En onder nieuws.
1: Dus
0: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
1: Ja.
0: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
1: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
0: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
1: Ja.
0: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijken of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat dat fijn gerelateerd is.
1: Ja, dus dat kan, maar ja. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts, maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
0: Precies.
1: Nou ja.
0: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
1: ja,
0: even
1: bij deze.
0: Onderaan.
1: Lisette Prager, apenstaartje@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
0: Heel graag gedaan.
1: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
0: Gaan we doen.
1: Oké, dank je wel.

0: Amak-horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de gedempte 14 in Sint Pancras heeft donderdag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarna de automobilist is gevlucht. Het ongeluk gebeurde bij een flauwe bocht. De bestuurder raakte een lantaarnpaal en eindigde hard tegen een boom. Daarna nam hij of zij de benen, maar de eigenaar van de Opel Corsa kan makkelijk worden achterhaald aan de hand van het kenteken. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgepikt. De bestuurster van een fatbike is gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagochtend rond 8 uur op de rotonde van de Vondelstraat. De fatbike werd aangereden door een auto, waarna ze te val kwam. Zowel handhaving als politie kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel verzorgde het slachtoffer eerst ter plaatse en nam haar daarna mee naar het ziekenhuis. De raad van de gemeente Bergen heeft ingestemd met extra geld voor de herinrichting van Schol. Het dorpscentrum van Schol wordt opgeknapt, maar de kosten ervan lopen op. Dat komt onder meer door de vertragingen tijdens de bouw en werkzaamheden die Bergen niet in de begroting had opgenomen. In totaal is ruim 7 ton extra nodig voor het project. De gemeenteraad stemde daarmee in, zodat de herinrichting goed kan worden afgerond. In Alkmaar is de jaarlijkse City Run gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in de café zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: Maandagsagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatievoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuurinclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijk en Waard overweegt maatregelen om het Broekenplein in Broek op Lange Dijk veiliger te maken. Aanleiding is de oproep van een vrouw waarvan haar 88-jarige vader ernstig hersenletsel opliep bij een botsing met een fatbiker. Volgens de vrouw is het Broekerplein een racebaan voor jongeren met elektrische fietsen. Volgens haar volstaat handhaving niet en zijn plantenbak of andere barrières nodig. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Het college van Alkmaar verwerpt de kritiek op boetes die waren uitgedeeld aan vrijwilligers. In de kerstperiode brachten vrijwilligers van de partij Status Quo soep naar de daklozenopvang. Daarvoor parkeerden ze voor de ingang naast een brandweerkazerne. Handhavers gaven een boete voor het belemmeren van de doorgang voor hulpdiensten. Status Quo protesteerde, maar volgens het college was de situatie gevaarlijk en de boete terecht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: love with you.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Radio 80.
2: Radio 80. Uitgaansagenda.
4: Theater De Beun in Nijlo geeft dinsdagavond 26 mei de presentatie voor het nieuwe seizoen. Er zijn dan maar liefst 5 talentvolle artiesten een voorproefje te zien van wat er je in het seizoen avondvullend kunt zien. De presentatie van deze feestelijke sneak preview is in handen van cabaretier Berit Compagne en deelnemers zijn Stijn de Leeuwen, Alexander Broussard, Luc Ransijn en Fred Delfgauw.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen te Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Dijk en Waard overweegt maatregelen om het Broekenplein in Broek op Lange Dijk veiliger te maken. Aanleiding is de oproep van een vrouw waarvan haar 88-jarige vader ernstig hersenletsel opliep bij een botsing met een fatbiker. Volgens de vrouw is het Broekenplein een racebaan voor jongeren met elektrische fietsen. Volgens haar volstaat handhaving niet en zijn plantenbak of andere barrières nodig. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het festival Power Valley in Geestmar-Ambacht gaat niet door. In het weekend van 23 mei zou het Geestmar-Ambacht weer het toneel zijn van trekkers en muzikale acts. Maar nu is vastgesteld dat op het festivalterrein een ransuil broedt. De ransuil is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet mag worden gestoord. De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. In de regio wel een file op de A8, Zaanstad Amsterdam, voor knooppunt Zaandam. 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden er naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Berg aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Cas Cantaar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori School De Cilinder deze zomer de deuren sluit. Ouders willen dat voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in en dat is toegestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldeed. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. En dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. De gemeenteraad van Dijk en Waard overweegt maatregelen om het Broekenplein in Broek op Lange Dijk veiliger te maken. Aanleiding is de oproep van een vrouw waarvan haar 88-jarige vader ernstig hersenletsel opliep bij een botsing met een fatbiker. Volgens de vrouw is het Broekenplein een racebaan voor jongeren met elektrische fietsen. Volgens haar volstaat handhaving niet en zijn plantenbakken of andere barrières nodig. In Alkmaar is de jaarlijkse Cityrun gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in de café zorgde het evenement voor drukte. Aan de organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende, lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleefde niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Witt.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben weer een hele leuke platenkast. Ik heb namelijk Bas Vree hier in de studio bij ons. En we praten zo meteen over zijn platenkast, wat hij heeft uitgekozen. En we praten natuurlijk ook over zijn werk van Kabaal Design. Maar we beginnen met The Police, On Any Other Day.
2: The other ones are complete bullshit.

0: En dat waren The Police met On Any Other Day, uitgekozen door Bas Vrij. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag.
0: Dit was de eerste keuze van jou, The Police.
1: Ja.
0: Ik zei net al in de muziek tegen jou, totaal onder nummer, lijkt wel, van The Police.
1: Ja, klopt. Dit is de eerste van een van de eerste LP's van The Police. Nog geschreven door Stuart Copeland, de drummer. Latere nummers werden veel meer door Sting geschreven. Dat is echt wel een andere sound. Ik vind het wel erg fijn dat hij
0: nog steeds
1: gemaakt heeft. Ja, ja.
0: Is dat ook iets waar je nog steeds naar luistert?
1: Het is natuurlijk verschillend dat je er naar luistert. Maar ik volg hem wel op YouTube. Doet hij wel leuke dingen. Het is gewoon een hele actieve, leuke vent.
0: Ja. Ja. En we vroegen inderdaad, we hebben de afgelopen maanden inderdaad de platenkast, hè, van de gast die in de studio komt. En jij hebt nog vinyl. Hoeveel vinyl heb je nog?
1: Nee, ik heb ze niet geteld, maar het past in twee curverkratjes. Dat lieg ik een beetje. Ja, het zijn er wel drie. Heb ik de singeltjes nog niet meegeteld, want ik heb nog wel heel veel singeltjes.
0: Ja, dus best nog wel een aardige verzameling.
1: Ja, en dan heb ik ook wel wat weggedaan, hoor. Want je draait het gewoon minder. Hè. Iedereen kent de gemakken van Spotify natuurlijk tegenwoordig. Ik heb ook nog wel heel veel cd's, maar ja, dan Spotify is toch wel zoveel makkelijker.
0: Ja, klopt. Maar dit heeft ook wel wat, hè? Die nostalgie eigenlijk.
1: Zeker, ja. En dat je hebt ook het artwork van een plaat.
0: Zeker.
1: Dat je gewoon nog fysiek moet opzetten. Het is wel leuk. Het is gewoon leuk om te doen, leuk om te luisteren. Deze muziek gaat ook niet weg. Het blijft fysiek bij je, dus dat, ja.
0: Ja.
1: Dat maakt het heel erg leuk.
0: Zeker. Je bent designer eigenlijk. Is dat een goed woord?
1: Ja, nou, ik zou het zelf... dat noemen ze maker tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik maak mooie dingen. Ja, ja. Maker in het Nederlands. Leuke dingen, mooie dingen maken.
0: En je bedrijf heet Kabaal Design.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat geeft het eigenlijk wel een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Want je zit wel in de muziek.
1: Ja, ik maak Bluetooth versterkers, maar dan in een mooi jasje. Hè? Dus het liefst in een mooie vintage koffer. Of in een koffer waar een muziekinstrument in heeft gezeten. Daar zoek ik dan bij passende speakers bij. En dan probeer ik zo mooi mogelijk geluid uit te krijgen met een mooie versterker. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden, dat mensen zo makkelijk mogelijk kunnen verbinden met bijvoorbeeld een telefoon. Er zit ook wel nog een fysieke jack ingang in. Dus dan heb je dus een mooi geluid in een mooie verpakking.
0: Ja, en hoe ben je ooit op dat idee gekomen?
1: Ja, ik ben vroeger, had ik natuurlijk al wat je dan een boombox noemde. Uh-huh. Zo'n plastic radio waar een cassettespeler in zat en alles. Maar het geluid was nooit helemaal wat ik wilde. Daar bouwde ik dan al kistjes voor. Speakers zijn natuurlijk altijd van hout. Dus ik dacht, als ik dan een mooie houten kist maak, dat viel ook wel vaak tegen. Maar dat heb ik wel vaak gedaan. Ik ben altijd mee bezig geweest. En ik ben een jaar of 10, 15 geleden geïnspireerd geraakt door wat Amerikanen die al begonnen met boomcases. Dat ziet er dan natuurlijk wel op zo'n Amerikaans heel overdreven uit. En ik probeer het wat subtieler te doen, maar wel met een mooie vintage koffer. Het idee vond ik wel echt heel erg aansprekend. Je kan dan... je hebt veel meer invloed op het geluid. Je kan goede speakers gebruiken, een goede versterker. Dan ziet het er mooi uit. Dus waar naar je luistert is ook mooi. Dat ziet er ook mooi uit.
0: Je zet het neer en je hebt ook een mooi object.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, zo moet hoe gaat het dan? Als ik kom met een vioolkoffer bij jou en ik zeg inderdaad, ik wil hier graag gewoon een speaker van.
1: Ja, dat kan. Wat ik natuurlijk doe, ik ben altijd op zoek naar mooie koffers. Mooie, bijvoorbeeld vioolkoffers.
0: Gitaarkoffers.
1: Ja, die vind ik wel eigenlijk wel even te groot.
0: Ja.
1: Een beetje lomp. Een van mijn eerste opdrachten was een vriendin die had een vioolkoffer. En daar heb ik toen inderdaad mooie speakers in gemaakt. Die is er nog steeds heel blij mee. Als de honden ze niet opeten.
0: Ja.
1: Maar, nee.
0: Maar ook gewone koffers dus blijkbaar.
1: Ja, wat ik zoek, de mooie jaren 50, jaren 60, liefst wat houten koffers. Maar ik laat me altijd verrassen. Ik probeer doe ik via Marktplaats, maar ook wel antiek winkels probeer ik af te struinen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het als iemand bij mij komt met zijn koffer, dat doe ik graag hoor, maar dat is wel altijd veel spannender, want daar is er maar één van.
0: Ja, tuurlijk. Als je het verpest, dan ben je klaar.
1: Ja, dan is het gebeurd. En als ik natuurlijk gewoon een koffer zelf heb gekocht, dan het is ook wel eens gebeurd natuurlijk dat het niet zo mooi werd als ik wilde, of dat ik inderdaad dat ik het verpestte.
0: Ja, we praten zo even verder, want we hebben natuurlijk ook die muziekkeuze die
1: we
0: hebben meegenomen. Ja, de Police. André en ik zijn er net tegen elkaar. Fijn, jaren 80. We gaan naar Joe Jackson onder andere. Joe Jackson, waarom Joe Jackson?
1: Ja, dat is echt uit mijn jeugd toch wel lekkere stevige muziek. Ook iemand met een eigenzinnige opvatting over muziek. Liet zich niet zo meenemen door de mainstream. Dat is altijd wel fijn om naar te luisteren.
0: Ja, heb je hem wel eens live gezien?
1: Nee, ik heb hem nooit live gezien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee. Ik wel namelijk.
1: Oh, wat leuk. Ja,
0: in Nijmegen, kan ik me herinneren.
1: Oh, grappig.
0: Ja, ja, wel inderdaad goed. Maar speciaal. Ja.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Beat Crazy.

0: Beat Crazy door Joe Jackson, uitgekozen door Bas Vrij. Bas, hoe ben je in de muziek terechtgekomen? In die zin, in de muziek?
1: Ja, natuurlijk, iedereen houdt van muziek, maar je bedoelt de koffers?
0: Ja, dat is natuurlijk ergens begonnen.
1: Ja, ja. Ja, ik maakte al een tijdje koffers en het is zo dat... Ik verkocht ze toen zeg maar alleen maar aan vrienden en bekenden. En door... als je dan te veel maakt, dan blijf je er heel erg mee zitten. En ik had toen wel moeite om zeg maar een verkoopkanaal te vinden. En toen leerde ik in Alkmaar Harold van Gerestein kennen. Uh-huh. En die heeft me ook wel aangemoedigd om wat koffers neer te zetten. Hij wilde wel graag wat dingen van mij neerzetten. Hij vond ze mooi. En later ook in de galerie Klein Zwitserland heb ik een ruimte gekregen. En daar, ja, dat is nu mijn verkoopkanaal. Ik heb natuurlijk ook wel een website. Er komt ook wel wat reactie op. Maar het is vooral leuk om mensen persoonlijk te spreken als je iets verkoopt.
0: Ja.
1: En daar ben ik... Ik heb wel heel veel dingen geprobeerd, ook op markten gestaan. Maar dat is wel, je moet het juiste publiek vinden. Uh-huh. En dat is wel echt lastig.
0: Ja, het is ook niet voor de mainstream, het is echt voor de liefhebber.
1: Ja.
0: Omdat het ook natuurlijk goede kwaliteit is, wat belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja, en niet iedereen gaat voor goede kwaliteit.
1: Nee, kijk, de prijs wel ook, het is gewoon handwerk.
0: Ja.
1: Dus er gaat flink wat tijd in zitten om iets te maken. Dan moet je ook een zekere prijs voor vragen. En dat zal ook niet iedereen ervoor over hebben.
0: Ja, precies. Ja. En je hebt het natuurlijk wel over iets. Ja, ik ken een aantal vrienden van mij ook en mijn eigen man ook. Die zijn wel van het geluid. Die willen echt gewoon, als er boksen zijn, dan staan er van dat soort bijzettafels.
1: Torens,
0: staan. En dat moet gewoon goed zijn.
1: Ja,
0: ik ken de beurzen bijvoorbeeld in Duitsland, waar een goede vriend van ons het dan over heeft. En normaal gesproken haak je een soort van af, hè? Want het is toch een soort aparte wereld.
1: Ja, snap ik wel, snap ik wel. Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig, hoor. Ik snap ook heel goed dat mensen tegenwoordig niet meer van die enorme kasten in hun huis willen hebben. Want het neemt heel veel ruimte in en je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus ik snap heel goed dat mensen een soundbar onder hun televisie hangen en dat is het dan.
0: Mm-hmm.
1: Of een JBL'tje ergens neerzetten. Ik vind het wel jammer, want je mist heel veel
0: nuance,
1: geluid.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Het geluid wordt toch echt wel gefilterd, zodat het knap uit die speakers komt. Een beetje reclame voor mezelf maken. Mm. Wat ik maak, ja, daar zet je wel iets moois in je huis neer.
0: Ja. Ja.
1: En daar waar een mooi geluid uit komt.
0: Ja.
1: Altijd zodat het knap uit die speakers komt. Een beetje reclame voor mezelf maken. Mm. Wat ik maak, ja, daar zet je wel iets moois in je huis neer.
0: Ja. Ja.
1: En daar waar een mooi geluid uit komt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou, dat is belangrijk. En dan was ook de vraag, hoe ben je erin terechtgekomen? Wat voor opleiding heb je bijvoorbeeld gedaan?
1: Oké, nou, ik heb heel veel muziek, ook al muziek met een randje. Natuurlijk, het is niet al te netjes. Uh-huh. Nee, heerlijke muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Nancy Sinatra met Jackson.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet.
1: Tot en met 21 juni. Werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurriën Ravenshorst in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Tot en met 28 juni. Zonder titel, de expositie van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. Dan de hele maand juli, werk van Anne Koster in het Kruithuisje in Alkmaar. En tot en met 2 augustus, Beyond the Manosphere in Stedelijk Museum Amsterdam. En dan als laatste, tot en met 25 oktober, historische influencers van Bergen in Museum Het Sterkenhuis in Bergen.
0: Wilt u reageren op Kunstcompleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.
2: Not going for that no more, 'cause we realize two things that you aren't doing.

0: En dat was Thing van Lynn Collins, ook uitgekozen door Bas. Bas, hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Ja, dat is heel verschillend. Ik ben ZZP'er, dus ik heb niet een heel standaard werkdag. Als ik, normaal werk ik veel als elektricien, dus dan heb ik wel wat meer dat het gestructureerd is. Een aantal dagen per week. En als ik koffers maak, ja, dan is het of ik ben op zoek naar koffers, of ik zit in mijn werkplaats ja, het bij elkaar te zoeken, gaten zagen in koffers, veel solderen, ja, het scheppende proces, dus de mooie dingen, de mooie speakers bij de juiste koffers zoeken, dat is altijd, daar ben ik altijd wel even mee bezig. Om dat kloppend te krijgen.
0: Ja, en hoe kom je dan aan je speakers bijvoorbeeld? Struin je dan ook wel beurzen af?
1: Ja, het is nou vooral marktplaats. Er wordt heel veel aangeboden op marktplaats. Dus dat is gewoon heel veel reageren. Vooral ook heel veel zoeken natuurlijk, want je moet wel. Niet alle speakers zijn geschikt. Dus ik probeer altijd een hele set speakers in één koffer te krijgen. Zodat het mooi bij elkaar past. Maar ja, omdat een hoop mensen toch van die speakers af willen, die willen niet meer zo die kolossen in hun huiskamer hebben staan. Dus daarom wordt een hoop aangeboden. Ja, dus dat is. Nou, ik wil niet zeggen makkelijk, maar dat is goed aan te komen.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je misschien het hele land doorreist om dat op te halen?
1: Ja, ik probeer het een beetje tot Noord-Holland te beperken.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, het is anders niet te doen.
0: Ja, ja. En dan heb je een set bij elkaar. En dan heb je een koffer. Maar weet je ook al van tevoren wat je wil voor bepaalde koffers?
1: Ja, ik heb al mijn voorkeuren. Bepaalde oude Samsonites uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw zijn heel mooi. Ja, zeg maar de wat luxere reiskoffers. Vintage. Dus ja. Ik denk dat tot de jaren 80 wel mooie koffers gemaakt zijn. Daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek.
0: Ja, het lijkt me niet zo heel makkelijk.
1: Nee, maar je wordt er steeds beter in.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ik heb in het begin ook wel heel veel dingen gekocht die ik later niet kon gebruiken.
0: Ja.
1: Terwijl ik ze er toch mooi vond uitzien. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet.
0: Maar ook voor de koffer heb je dan ook al bepaalde speakers in gedachten?
1: Ja, soms wel. Niet altijd. Soms laat ik het gewoon. Zet ik de koffer een tijdje neer. En dan komt er vanzelf al iets langs wat erin past. Ja, en inderdaad, soms heb ik al kom ik een koffer tegen, denk ik, ah, dat is helemaal te gek. Hier heb ik al speakers voor staan. Dus,
0: ja, dus dat is wel een

0: zo.
1: Stereo.
0: Maar veel, ja, precies. Maar veel mensen hebben daar niet zo'n erg in.
1: Nee. Het is ook wel veel doen. Als het, misschien moet je er ook niet te veel over nadenken. En gewoon luisteren naar wat jij fijn vindt klinken. Mm-hmm. Ik vind zelf niet dat je er al te ingewikkeld over moet doen. Het hoeft allemaal geen high-end te zijn. Gewoon, muziek is vooral emotie. Dus geniet ervan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maak het niet te ingewikkeld.
0: Nee, oké. Okay.
1: Zou ik willen zeggen.
0: Ja, ja, precies. Nou, ik denk, want ik krijg nu een heel ingewikkeld verhaal te horen.
1: Nee, hoor. Nee.
0: Zo ingewikkeld hoeft het niet. Nee. Maar het verschil, wat, kijk, dat zo'n vinyl, hè, waar we het over hebben, dat is natuurlijk een heel ander geluid dan tegenwoordig. Inderdaad, we noemen het net al CD, Spotify, et cetera, et cetera.
1: Ja. Ja, ik vind het niet zo heel ander geluid, hoor. Ik vind het, voor mij is een LP vooral een heel kwetsbaar ding.
0: Ja.
1: Waar je heel voorzichtig mee moet zijn.
0: Zeker.
1: Daarom werkt Spotify zo goed. En daarom werkt in het begin CD's natuurlijk ook al heel veel beter. Deed iedereen zijn platen weg omdat CD's beter waren.
0: Ja, ja.
1: Of je er echt heel veel beter geluid doorkrijgt. Ja, sommige mensen zullen van wel zeggen. Ik hoor het verschil wel tussen een slecht audiosetje en een goede.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat ik al heel lang heb geluisterd. Maar als iemand.
0: Maar wat hoor je dan?
1: Ja, je hoort. Je leert het. Zeg maar veel meer diepte in het geluid te mm-hmm. horen. Ik test natuurlijk heel veel speakers. Zet ook vaak speakers naast elkaar om te luisteren. En dan geven bepaalde speakers gewoon wel het hele brede spectrum aan muziek door. En uh-huh. anderen die filteren veel meer. Dat hoor je wel. Maar kijk, dat probeer ik in mijn koffers natuurlijk ook altijd. Ik probeer zo mooi mogelijk geluid eruit te krijgen. En dat gaat het beste met goede kwaliteit speakers.
0: Uh-huh.
1: Dan is het voor mij het makkelijkste om er een mooi geluid uit te krijgen.
0: Ja, en met diepte bedoel je dat je een soort ronde geluid hebt misschien, waar je alle instrumenten, alle stemmen.
1: Ja, dat je alles beter hoort. Ja, ja,
0: ja. Ja, precies.
1: Dat klopt.
0: Dat het niet vlak is.
1: Nee.
0: Maar dat je niet alleen de stem hoort, maar dat je ook de gelaagdheid van de instrumenten en de opbouw van een nummer bijvoorbeeld, dat je dat goed hoort.
1: Ja, precies. Dat je alles hoort. Ik weet bijvoorbeeld van die kleine JBL-speakertjes die mensen heel veel gebruiken. Die kunnen niet alle diepe bassen bijvoorbeeld heel goed weergeven. Dus die worden eruit gefilterd. Die worden op een andere manier weergegeven. Je hoort wel iets wat erop lijkt, maar het is niet het echte geluid.
0: Juist. Ja.
1: En bijvoorbeeld een LP geeft een heel mooi geluid. Maar dat is ook zoals het gemixt is in de studio ooit eens.
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: Ja, ja. Ja. En dat geldt voor alle muziek.
0: Ja. Zeker. We gaan over muziek gesproken. We gaan natuurlijk ook nog even naar Robert Long.
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
1: Leuk. Ja, dit is ook jeugd. Het komt ook echt heel erg bij mijn ouders vandaan. Die waren ook heel erg gek van Robert Long. Mooie maatschappij, kritische teksten uh-huh. heeft hij gemaakt. Ja, nee, ik hou ook heel erg van.
0: Ja, we gaan naar Toe Maar Jongens.

0: Robert Long met Toe Maar Jongens. Dat is al een tijdje geleden dat we dit daar gehoord hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En het is nog steeds gewoon ook actueel.
1: Ja, kan je zeker zeggen. Ja,
0: ja, ja toch?
1: Ja.
0: Ja. Toe Maar Jongens, de buik erin. We hadden het over Klein Zwitserland. Want je bent natuurlijk straks wel je studiootje kwijt eigenlijk. Ja. Niet je werkstudio, maar wel je showstudiootje. Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat is heel jammer.
0: Wat ga je doen? Heb je al iets bedacht?
1: Nou, ik ga zeker Harold en Mirjam helpen iets nieuws te zoeken.
0: Ja, want
1: als ze wat nieuws hebben, dan...
0: Ja, je doet daar ook wel hand en spant in.
1: Ja, ik help ze met het technische verhaal.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan zeker op zoek naar wat nieuws. En als er wat nieuws is, dan gaan we het opnieuw inrichten en weer wat moois van maken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus ik kan iedereen oproepen. Heeft u nog een ruimte over?
0: Ja, zeker. Bij deze een oproep. Een grote ruimte waar heel veel kunstenaars in kunnen. En zeker Bas ook natuurlijk. Ja, nogmaals, we kunnen er wel een uur over praten. Maar zo zonde gewoon. En jullie hadden net, want dat is wel grappig. Ik zit hier in de studio natuurlijk met twee mannen die geluid van na het zuiden. Er kwamen allerlei termen voorbij. Fijn, ik was een beetje afgehaakt. Nee hoor, grapje. Maar... Wat zijn nou goede speakers?
1: Wat zijn in het algemeen goede speakers?
0: In het algemeen.
1: Ja,
0: nee, je mag wel wat namen noemen, niet één merk natuurlijk, maar wat zijn nou in het algemeen goede speakers?
1: Ja, dat is niet te zeggen in het algemeen. Want er zijn heel veel merken die heel veel goede speakers hebben. Bijvoorbeeld als je naar gewone speakers kijkt, bijvoorbeeld JBL heeft hele mooie speakers gemaakt, maar ook ze hebben ook altijd een budgetlijn.
0: Ja.
1: En dat is aan de buitenkant niet altijd te zien. Dus dat is wel lastig om, om dat allemaal te filteren. Ik kan natuurlijk mensen aanraden om gewoon via Marktplaats... je koopt tegenwoordig voor 50, 60 euro best al hele leuke setjes. Dan ga je ook wel eens op je bek natuurlijk. Dan mislukt het ook wel eens. Maar als je wat dingen naast elkaar zet, hoor je... vrij duidelijk het verschil.
0: Ja.
1: En dan als je echt op zoek bent nu naar mooie speakers, dan zou ik niet denken dat je met één setje meteen de juiste hebt. Maar koop er gewoon een paar. Ga luisteren. Leer er wat van. Lees er wat over.
0: Ja. Ja. Ja, dat is goed advies inderdaad. Dus als je stel dat je naar huis gaat, je gaat naar zo'n zaak, hè, waar ze alles hebben staan, doe prachtig.
1: Ja.
0: Ja, dan is het wel raadzaam om verschillende dingen te beluisteren.
1: Dan kan je vaak natuurlijk ook... Ja, dat klopt hoor, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat het heel erg nodig is om nieuwe speakers te kopen. Want er wordt gewoon heel veel aangeboden, tweedehands. En daar kan je ook hele mooie dingen uithalen.
0: Ja, en die ontwikkeling, hè? Want vanaf wanneer is eigenlijk... vanaf de LP, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Die hele speaker... toestand.
1: Je bedoelt voor mij?
0: Ja, in de geschiedenis ben ik wel benieuwd inderdaad. Want op een gegeven moment was het natuurlijk ook voor het publiek toegankelijk om te kopen. Dat is de jaren 60 geweest, denk ik.
1: Ja, na de Tweede Wereldoorlog had natuurlijk steeds meer audiocomponenten steeds goedkoper werden.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk toen ook wel echt iets om in je kamer neer te zetten. Mensen vonden het ook wel een status hebben. Mooie speakers, mooie versterker. Dat had er zeker mee te maken. En op een gegeven moment kwamen de Japanse merken op die voor flink wat minder geld ook hele mooie producten leveren. Ja, het werd ook wel echt een mannenonderwerp, hè?
0: Dat is het.
1: Om erover te praten.
0: Is eigenlijk wel,
1: het
0: is wel een beetje jammer, toch? Ja, ik weet niet, hoe komt dat? Dat vrouwen dat toch minder hebben? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nee, ik weet niet. Ja, andere dingen. Ik vond het zelf ook. Ik ben er nooit zo... het wordt vaak een beetje opschepperig natuurlijk. Van, kijk mij eens.
0: Ja, dat misschien ook wel, ja.
1: En dat is een beetje vermoeiend.
0: Dat wij afhaken.
1: Ja, ja, precies. Dat snap ik wel.
0: Ja,
1: dat is... Kijk, het gaat toch vooral om de muziek. En je kan hele slechte, hele saaie muziek draaien over een hele dure installatie. en dat lijkt me toch ook niet de bedoeling.
0: Nee, zeker niet. Over niet saaie muziek gesproken.
1: Ja,
0: we gaan naar de laatste, dat is een mooi bruggetje. Ja. Gerrit Dekzijl. Ik moet nu al lachen. Gerrit Dekzijl.
1: Ja, Wim T. Schippers, dat is een van mijn helden. Geschreven voor een televisieprogramma. En ik ben wat meer ingehaakt toen hij Ron Flon Flon presenteerde op Radio 3.
0: Ja.
1: Maar dit is wat ouder en ik vind het geweldig. Ja. Dit zingt hij niet zelf.
0: Dit soort humor, het is ook satire natuurlijk. Hij wordt wel gelukkig nog steeds gemaakt, maar... Ja. Wel, het wordt wel steeds minder, denk ik ook wel. Een beetje dat absurde ook eraan.
1: Ja, dit is natuurlijk puur absurdistisch. Ja. Wim T. Schippers, absurdistische kunstenaar.
0: Ja, ik moet meteen denken aan Leuke Lampen overigens. Ja, dat soort dingen. Goed, ik ben er ook van. Maar goed, ik snap ook wel dat mensen afhaken weer. Ja. Maar goed, we gaan toch luisteren.
1: Zeker.
0: Naar Gerrit Dekzijl. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven.

0: Ik ben.
1: Ach, goed, dat was Gerrit. Gerrit Dekzijl, uitgekozen door Bas Vree. Was, ja, dus de platenkast. Maar je had nog echt heel veel platen meegenomen. We hadden nog wel een uur kunnen plannen, hoor. Maar helaas hebben we daar geen tijd voor.
2: Nee, ik snap het.
1: Ja, maar gelukkig dat je het snapt. Ja, ja, maar dit soort humor. Ja, natuurlijk heb je nog tv-programma's wel, hè, met dit soort humor. Maar radioprogramma's, daar hadden we het net over. Met dit soort gekkigheid. De Dick van Mekaar Show. Wim tegen Schippers. Dat was...
2: Nee, het is er niet meer.
1: Weinig. Ja, Dolph Brouwers nog wel, maar dat is even de weinig nog, hè? Ja.
2: Ja.
1: Ja, is nee, het een soort, toch een soort uitstervend iets?
2: Nee, zeker.
1: Radio, nee, toch?
2: Nee, de radio misschien niet, maar het wordt niet meer op deze manier gebracht.
1: Nee.
2: Nee, het absurdisme, dat mis ik wel op de radio.
1: Ja, dus vandaar. En dit, want je hebt er gewoon een LP van, hè? Er staan nog meer van dit soort nummers op.
2: Ja, het is wel een verzamel-LP, dit. Hij heeft inderdaad een aantal... dus het is uitgebracht op een aantal LP's. Van Wim T. Schippers. Wim T. Schippers heeft ook een verzamel... Ja, er is een verzamelaar van. Hij was nooit zo heel erg van het moet allemaal uitgebracht worden. Wim T. Schippers had echt zoiets van... Ik maak het één keer en het moet vluchtig zijn.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En dan is het klaar.
1: Dan is het oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, het was ook meer een kunstenaar, denk ik, wat dat betreft. Hè? Gewoon dingen doen en ja precies. Ja, ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je nog plannen? Wensen? Dromen?
2: Wensen wel, ja, nee. Ik ben heel blij dat ik op deze manier koffers kan maken. Kan leven. Ik ben ook blij als ZZP'er, de vrijheid daarvan. En ik, ja, als ik in de toekomst mag kijken en we kunnen weer een nieuw Klein Zwitserland opzetten, dan zou ik heel blij zijn. Dan kunnen we dat weer mooi inrichten. En weer een hoop kunstenaars een plek geven. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja. We gaan nog even naar het laatste nummer. Het allerlaatste nummer dat jij hebt uitgekozen. Mother's Finest met Pistol of the Rock.
2: Ja, ja, ik denk laten we er energiek uitgaan.
1: Juist. Goed, we gaan luisteren naar Mother's Finest, Pistol of the Rock.

En dat was nogmaals Mother's Finest met Piece of the Rock. En we zijn aan het einde van het programma gekomen. Ik wens je een goed weekend. En Bas, nogmaals bedankt. En ik zou zeggen, maak wat van. Maar weer, ook in de kunst.

0: Veilige, betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleijmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Partijen in de Raad van Dijk het Waard hebben kritiek geuit op wethouder John Does. Die zou de Raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. Twee sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen moeten betalen. Dat de aanvraag mislukte zou hebben gelegen aan een haperend computersysteem. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp te hebben voor de N203. Het festival Power Valley in het Geestma Ambacht gaat niet door. In het weekend van 23 mei zou het recreatiegebied weer het toneel zijn van trekkers en muzikale acts. Maar nu is vastgesteld dat op het festivalterrein een ransuil broedt. Dit dier is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet mag worden gestoord. De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn. De bestuurder van een fatbike is gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar. Dat gebeurde gisterochtend rond 8 uur op de rotonde van de Vondelstraat. De fatbiker werd aangereden door een auto, waarna ze ten val kwam. Zowel handhaving als de politie kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer verzorgd en nam haar daarna mee naar het ziekenhuis. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

Stadsagenda. Het Caravaanfestival viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Van 22 tot en met 31 mei verandert het Victory Park in Alkmaar weer in een bruisende festivalterrein. Je kunt er genieten van live muziek, theater, lekker eten van foodtrucks, workshops en een uitgebreid programma voor het hele gezin. En goed nieuws, het festivalterrein is dit jaar gratis toegankelijk. Dit belooft een geweldige 10 jaar te worden, vol muziek en plezier voor jong en oud. Zorg dat je erbij bent.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergh heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmond aan Zee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: Maar nog meer.
1: En ontbaat fitter te worden. Op jouw manier.nl.
2: Letter naar 1.
3: Dit is Erwin de Hanna. 5 minuten vertraging op de A8. Aanstaat Amsterdam. Ze staan op hetzelfde 3 kilometer. En tot zo.

0: Staatsagenda.
1: Theater De Beun in Nijlo geeft dinsdagavond 26 mei de presentatie voor het nieuwe seizoen. Er zijn dan maar liefst 5 talentvolle artiesten, een voorproefje te zien van wat er je in het seizoen avondvullend kunt zien. De presentatie van deze feestelijke sneak preview is in handen van cabaretier Berit Compagne en deelnemers zijn Stijn de Leeuwen, Alexander Broussard, Luc Ransijn en Fred Delafgauw.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Een andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 6 kilometer file tussen Nadevesting en Hilversum-Noord. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knooppunt Beverwijk en Akersloot. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in Noord-Holland. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Beverwijk Oost en Akersloot, heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 4 kilometer levert het op. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Partijen in de raad van Dijk het Waard hebben kritiek geuit op wethouder John Does. Die zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. Twee sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen moeten betalen. Dat de aanvraag mislukte zou hebben gelegen aan een haperend computersysteem. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp te hebben voor de N203. Op de gedempte Veert in Sint Pancras heeft gisteren een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarna de automobilist is gevlucht. Het ongeluk gebeurde bij een flauwe bocht. De bestuurder raakte een lantaarnpaal en eindigde hard tegen een boom. Daarna nam hij of zij de benen. Maar de eigenaar van de Opel Corsa kan makkelijk worden achterhaald aan de hand van het kenteken. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgehaald. Het college van Alkmaar verwerpt de kritiek op boetes die waren uitgedeeld aan vrijwilligers. In de kerstperiode brachten vrijwilligers van de partij Status Quo soep naar de dakloze opvang. Daarvoor parkeerden ze voor de ingang naast een brandweerkazerne. Handhavers gaven een boete voor het belemmeren van de doorgang van de hulpdiensten. Status Quo protesteerde, maar volgens het college was de situatie gevaarlijk en de boete terecht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, Huplop ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N2.
7: Geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Heer Hugo Waard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam heb je 5 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Peter Gabriel, Radio 80. En de plaat Don't Give Up kwam in het jaar 1986. Hij heeft meerdere versies van dit nummer gemaakt met diverse artiesten, maar deze schreef hij dus samen met Kate Bush. En daar hebben ze in verschillende landen een hitje mee gehad. Een hele goede middag, dit is de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. Bijna weekend en dat gaan we vieren met leuke muziek en informatie uit de regio. Zoals deze van Sarah Larsson. Hier is de plaat The Midnight Sun.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonde. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

Don't Lie hoorde je van de zangeres Gwen Stefani, destijds opgenomen voor haar derde studioalbum. De plaat kwam trouwens uit in 2014 op 20 oktober van het jaar. En een dag later werd de videoclip van de muziek ook uitgebracht, op 21 oktober dus. En die is destijds door Sophie Muller uit Brittannië geregisseerd. Dan weet je dat in ieder geval. We gaan nu een band voor je draaien die Nederlandstalig is en komt uit Heerlen, uit Limburg. Hier is de band Volumia en ik laat je.

0: show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de A4 van Den Haag naar Amsterdam even dicht bij de Schipholtunnel. Dan wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Heer Hugo Waard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapelaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre van een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond en ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. En dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. De gemeenteraad van Dijk en Waard overweegt maatregelen om het Broekenplein in Broek op Lange Dijk veiliger te maken. Aanleiding is de oproep van een vrouw waarvan haar 88-jarige vader ernstig hersenletsel opliep bij een botsing met een fatbiker. Volgens de vrouw is het Broekenplein een racebaan voor jongeren met elektrische fietsen. Volgens haar volstaat handhaving niet en zijn plantenbakken of andere barrières nodig. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Dan is het even tijd om het weer met je te gaan doornemen, want ook vanmiddag trekken er buien over het land en is het kil met zo'n 12 graden en een frisse noordwestenwind. In het weekend komt het ook tot buien, maar het wordt wel ietsje zachter. Morgen is het 13, zondag 15 graden. Na het weekend loopt de temperatuur iets verder op, maar de eerste dagen zijn nog wel wisselvallig met wat buien, dus dan ben je weer helemaal op de hoogte.

Selena Gomez en ze deed het in deze plaat zeker niet in haar eentje hoor. Nee, ze deed het samen met Betty Blanco en Gacy Abrams. En dat resulteerde in de plaat Call Me When You Break Up hier op Radio 80. Tijd nu voor een Brits huisduo uit Brighton dat eind jaren 90 enkele hits maakte. Daar heb ik het over Pets and Small van Jason Hayward en Russell Small. En ze hebben de plaat Tonight gemaakt en die gaan we nu voor je draaien. Dit is de Good Afternoon Show.

Soms is het wel even lekker hoor, om gewoon even helemaal niemand en niets om je heen te hebben. En dan gewoon even te genieten van de stilte. Als je gewoon een beetje boe bent of zo, weet je wel. Heerlijk af en toe is dat. Even ontprikkelen. En You're the Silence, dat was de titel van de plaat die we draaiden. Van de Depeche Mode hier op Radio 80. Zometeen gaan we de agenda met je doornemen. En gaan we met mijn collega Bart Vils kijken wat er allemaal in de regio te doen is. En dat is nogal wat hoor, dus blijf daarvoor lekker luisteren. Tot die tijd gaan we luisteren naar een nummertje van Beyoncé. En die nummer heet ook gewoon letterlijk vertaald luisteren.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

gitaren maken deze plaat toch echt af, hoor. Romeo en Juliet van de Dire Straits. Een van hun allerbekendste platen. En in de jaren 80 gemaakt. En die hoorde je juist op Radio 80. Voor de kust- en duinstreek. Hey, ik spreek je zo meteen weer. Na het nieuws van 5 uur, dan ben ik bij je terug. Met uur 2 van de Good Afternoon Show. Tijd nu voor Teddy Swims. En Mr. No and I. Daarna hebben we ook nog een plaatje van de Of Monsters and Men. En The Little Talks.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de files natuurlijk in Noord-Holland. Veel mensen zijn vrij vandaag, dus van een echte avondspits is geen sprake. Bij Amsterdam loopt het wel vast op de A10 Oost naar de A10 West via de zuidkant. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart doe je er 5 minuten langer over door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon met Robin.

De band Wet Wet Wet. Vooral jaren 90 hebben ze natuurlijk een aantal grote hits gehad, zoals deze Sweet Surrender. Maar wat je misschien nog niet wist is over deze band, dat ze niet begonnen met de naam Wet Wet Wet. Ze zaten namelijk op school en ze richtten in 1982 een bandje op. En dat was nog niet onder de naam Wet Wet Wet. Nee, dat was onder de naam Vortex Motion. Ze zeggen er zelf over dat het kiezen was tussen misdaad, werkeloosheid, voetbal of muziek. En ze kozen voor muziek. En dat is uiteindelijk ook wel goed uitgepakt hoor. We gaan nu luisteren naar Samuel Welton en naar Uitslover. MUZIEK

De Good Afternoon Show. Voor het perfecte einde van jouw middag. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in de Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: Wat gaat de tijd toch sneller als je leuke muziek hoort op je radio. Deze was van een Savage Garden. En I Want You kwam uit de jaren 90. We gaan nu luisteren naar een leuk plaatje van zo'n 20 jaar geleden. Dan in 1990, dus jaren 70 bedoel ik daarmee. The Ragtime Piano Joke.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face

0: Show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over de wegwerkzaamheden in de Voorstraat en de Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni, midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en ze vragen om uitstel tot na de zomer. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori School De Cilinder deze zomer de deuren sluit. Ouders willen dat voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in en dat is toegestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldeed. Partijen in de Raad van Dijk en Waard uiten kritiek op wethouder John Does. Die zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. Twee sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen betalen. Het festival Power Valley in het Geestmaar Ambacht gaat niet door. In het weekend van 23 mei zou het recreatiegebied weer het toneel zijn van trekkers en muzikale acts. Maar nu is vastgesteld dat op het festivalterrein een ransuil broedt. Dit dier is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet mag worden gestoord. De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Even over 5:30 is het geworden. Dus is het even tijd geworden om het weer met je te gaan doornemen. Want ook vanmiddag trekken buien over het land en is het keul met 12 graden en een frisse noordwestenwind. In het weekend komt het ook tot buien, maar het wordt wel iets zachter. Morgen is het 13 graden, zondag is het 15 graden. Na het weekend loopt de temperatuur iets verder op, maar de eerste dagen zijn nog wel wisselvallig met buien.

Lucas en Steve en Head First. Op Radio 80. Hier op jouw vrijdagmiddag. Bijna weekend moet je dan denken. Misschien zit je al in de auto naar huis toe van je werk. En dan gaan we even je laten wegzwijmelen. Wegdromen met Guus Meeuwers en Brabant. Met

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stelle, 1000 Sterren, heeft in de Van Renesschool een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van twee musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 16:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.

En ja, en de Runico Flow op Radio 80. En zo zijn we het einde gekomen voor deze Good Afternoon Show op vrijdagmiddag 15 mei van het jaar 2026. Ik wens je weer een heel fijn weekend toe. Aankomende woensdag ben ik er weer met de woensdagavondshow. En tot die tijd heel veel mooie programma's op Radio 80. Hey, maak er nog een mooie avond van en geniet nog een beetje.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl.

0: Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Heer Hugo Waard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori School De Cilinder deze zomer de deuren sluit. Ouders willen dat voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in en dat is toegestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldeed. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp te hebben voor de N203. Op de gedempte veert in St. Pancras heeft gisteren een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarna de automobilist is gevlucht. De bestuurder raakte een lantaarnpaal en eindigde hard tegen een boom. Daarna nam hij of zij de benen. Maar de eigenaar van de Opel Corsa kan makkelijk worden achterhaald aan de hand van het kenteken. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto opgehaald. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
3: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
2: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben weer een hele leuke platenkast. Ik heb namelijk Bas Vree hier in de studio bij ons. En we praten zo meteen over zijn platenkast, wat hij heeft uitgekozen. En we praten natuurlijk ook over zijn werk van Kabaal Design. Maar we beginnen met The Police, On Any Other Day.
2: The other ones are complete bullshit.

0: En dat waren The Police met On Any Other Day, uitgekozen dat Bas Vrij goedemorgen was.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag.
0: Dit was de eerste keuze van jou, The Police.
1: Ja.
0: Ik zei net al in de muziek tegen jou, totaal onder nummer lijkt wel, van The Police.
1: Ja, klopt. Dit is de eerste van een van de eerste LP's van The Police. Nog geschreven door Stuart Copeland, de drummer. Latere nummers werden veel meer door Sting geschreven. Dat is echt wel een andere sound. Ik vind het wel erg fijn dat hij
0: nog steeds
1: gemaakt heeft. Ja, ja.
0: Is dat ook iets waar je nog steeds naar luistert?
1: Het is natuurlijk verschillend dat je er naar luistert. Maar ik volg hem wel op YouTube. Doet hij wel leuke dingen. Het is gewoon een hele actieve, leuke vent.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we vroegen inderdaad, we hebben de afgelopen maanden inderdaad de platenkast, hè, van de gast die in de studio komt. En jij hebt nog vinyl. Hoeveel vinyl heb je nog?
1: Ik heb ze niet geteld. Maar het was in twee curverkratjes. Dat lieg ik een beetje. Ja, het zijn er wel drie.
0: En
1: dan
0: okay.
1: Heb ik de singeltjes nog niet meegeteld. Want ik heb nogal heel veel singeltjes.
0: Ja, dus best nog wel een aardige verzameling.
1: Ja, en dan heb ik ook wel wat weggedaan, hoor. Want je draait het gewoon minder. Hè? Iedereen kent de gemakken van Spotify natuurlijk tegenwoordig. Ik heb ook nog wel heel veel cd's, maar ja, dan Spotify is toch wel zoveel makkelijker.
0: Ja, klopt. Maar dit heeft ook wel wat, hè? Die nostalgie eigenlijk.
1: Zeker, ja. En dat je hebt ook het artwork van een plaat.
0: Zeker.
1: Dat je gewoon nog fysiek moet opzetten. Wel leuk. Het is gewoon leuk om te doen, leuk om te luisteren. Deze muziek gaat ook niet weg. Het blijft fysiek bij je, dus dat maakt het heel erg leuk.
0: Zeker. Je bent designer eigenlijk. Is dat een goed woord?
1: Ja, nou, ik zou het zelf, dat noemen ze maker tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik maak mooie dingen. Ja, ja. Maker in het Nederlands. Leuke dingen, mooie dingen maken.
0: En je bedrijf heet Kabaal Design.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat geeft het eigenlijk wel een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Want je zit wel in de muziek.
1: Ja, ja, ik maak Bluetooth-versterkers, maar dan in een mooi jasje. Hè? Dus het liefst in een mooie vintage koffer. Of in een koffer waar een muziekinstrument in heeft gezeten. Daar zoek ik dan bij passende speakers bij. En dan probeer ik zo mooi mogelijk geluid uit te krijgen met een mooie versterker. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden, dat mensen zo makkelijk mogelijk kunnen verbinden met bijvoorbeeld een telefoon. Er zit ook al nog een fysieke jack ingang in. Dus dan heb je dus een mooi geluid in een mooie verpakking.
0: Ja, en hoe ben je ooit op dat idee gekomen?
1: Ja, ik ben vroeger, had ik natuurlijk al wat je dan een boombox noemde. Uh-huh. Zo'n plastic radio waar een cassettespeler in zat en alles. Maar het geluid was nooit helemaal wat ik wilde. Daar bouwde ik dan al kistjes voor. Speakers zijn natuurlijk altijd van hout. Dus ik dacht, als ik een mooie houten kist maak, dat viel ook wel vaak tegen. Maar dat heb ik wel vaak gedaan. Ik ben altijd mee bezig geweest. En ik ben een jaar of 10, 15 geleden geïnspireerd geraakt door wat Amerikanen die al begonnen met boomcases. Dat ziet er dan natuurlijk wel op zijn Amerikaans heel overdreven uit. En ik probeer het wat subtieler te doen, maar wel met een mooie vintage koffer. Het idee vond ik wel echt heel erg aansprekend. Je kan dan je hebt veel meer invloed op het geluid. Je kan goede speakers gebruiken, een goede versterker. Dan ziet het er mooi uit. Dat is waar je naar je luistert, is ook mooi. Dat ziet er ook mooi uit.
0: Je zet het neer en je hebt ook een mooi object.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, zo moet hoe gaat het dan als ik kom met een vioolkoffer bij jou? En ik zeg inderdaad, ik wil hier graag gewoon een speaker van.
1: Ja, dat kan. Wat ik natuurlijk doe, ik ben altijd op zoek naar mooie koffers. Mooie, bijvoorbeeld vioolkoffers.
0: Gitaarkoffers.
1: Ja, die vind ik wel eigenlijk wel even te groot.
0: Ja.
1: Een beetje lomp. Een van mijn eerste opdrachten was een vriendin die had een vioolkoffer. En daar heb ik toen inderdaad mooie speakers in gemaakt. Die is er nog steeds heel blij mee. Als de honden ze niet opeten.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Maar ook gewone koffers dus blijkbaar.
1: Ja, wat ik zoek, de mooie jaren 50, jaren 60, liefst wat houten koffers. Maar ik laat me altijd verrassen. Ik probeer doe ik via Marktplaats, maar ook wel antiek winkels probeer ik af te struinen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het als iemand bij mij komt met zijn koffer, dat doe ik graag hoor, maar dat is wel altijd veel spannender, want daar is er maar één van.
0: Ja, tuurlijk. Als je het verpest, dan ben je klaar.
1: Ja, dan is het gebeurd. En als ik natuurlijk gewoon een koffer zelf heb gekocht, dan het is ook wel eens gebeurd natuurlijk dat het niet zo mooi werd als ik wilde, of dat ik inderdaad dat ik het verpeste.
0: Ja, we praten zo even verder, want we hebben natuurlijk ook die muziekkeuze, hè, die
1: we meegenomen.
0: Ja, de Police. André en ik zijn er net tegen elkaar. Fijn, jaren 80. We gaan naar Joe Jackson onder andere. Joe Jackson, waarom Joe Jackson?
1: Ja, dat is echt uit mijn jeugd toch wel lekkere stevige muziek. Ook iemand met een eigenzinnige opvatting over muziek. Liet zich niet zo meenemen door de mainstream. Dat is altijd wel fijn om naar te luisteren.
0: Ja, heb je hem wel eens live gezien?
1: Nee, ik heb hem nooit live gezien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee. Ik wel namelijk.
1: Oh, wat leuk. Ja,
0: in Nijmegen kan ik me herinneren.
1: Oh, grappig.
0: Ja, wel inderdaad goed. Maar speciaal. Ja.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Beat Crazy.

0: Crazy door Joe Jackson, uitgekozen door Bas Vrij. Bas, hoe ben je in de muziek terechtgekomen? In die zin, in de muziek?
1: Ja, natuurlijk, iedereen houdt van muziek, maar je bedoelt de koffers? Of,
0: ja, dat okay. Is natuurlijk ergens begonnen.
1: Ja, ja. Ja, ik maakte al een tijdje koffers en het is zo dat... Ik verkocht ze toen zeg maar alleen maar aan vrienden en bekenden. En door... als je dan te veel maakt, dan blijf je er heel erg mee zitten. En ik had toen wel moeite om zeg maar een verkoopkanaal te vinden. En toen leerde ik in Alkmaar Harold van Gerestein kennen. Uh-huh. En die heeft me ook wel aangemoedigd om wat koffers neer te zetten. Hij wilde wel graag wat dingen van mij neerzetten. Hij vond ze mooi. En later ook in de galerie Klein Zwitserland heb ik een ruimte gekregen. En daar, ja, dat is nu mijn verkoopkanaal. Ik heb natuurlijk ook wel een website. Er komt ook wel wat reactie op. Maar het is vooral leuk om mensen persoonlijk te spreken als je iets verkoopt.
0: Ja.
1: En daar ben ik... Ik heb wel heel veel dingen geprobeerd, ook op markten gestaan. Maar dat is wel, je moet het juiste publiek vinden. Uh-huh. En dat is wel echt lastig.
0: Ja, het is ook niet voor de mainstream, het is echt voor de liefhebber.
1: Ja.
0: Omdat het ook natuurlijk goede kwaliteit is, wat belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja, en niet iedereen gaat voor goede kwaliteit.
1: Nee, kijk, de prijs wel ook, het is gewoon handwerk.
0: Ja.
1: Dus er gaat flink wat tijd in zitten om iets te maken. Dus ja, dan moet je ook een zekere prijs voor vragen. En dat zal ook niet iedereen ervoor over hebben.
0: Ja, precies. Ja. En je hebt het natuurlijk wel over iets. Ja, ik ken een aantal vrienden van mij ook en mijn eigen man ook. Die zijn wel van het geluid. Die willen echt gewoon, als er boksen zijn, dan staan er van dat soort bijzettafels. En dat moet gewoon goed zijn.
1: Ja,
0: ik ken de beurzen bijvoorbeeld in Duitsland, waar een goede vriend van ons het dan over heeft. En normaal gesproken haak je een soort van af, hè? Want het is toch een soort aparte wereld.
1: Ja, snap ik wel, snap ik wel. Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig, hoor. Ik snap ook heel goed dat mensen tegenwoordig niet meer van die enorme kasten in hun huis willen hebben. Want dat neemt heel veel ruimte in en je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus ik snap heel goed dat mensen een soundbar onder hun televisie hangen en dat is het dan.
0: Mm-hmm.
1: Of een JBL'tje ergens neerzetten. Ik vind het wel jammer, want je mist heel veel
0: nuance,
1: geluid.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Het geluid wordt toch echt wel gefilterd, zodat het knap uit die speakers komt. En ja, maar met een beetje reclame voor mezelf maken. Mm. Wat ik maak, ja, daar zet je wel iets moois in je huis neer.
0: Ja. Ja.
1: En daar waar een mooi geluid uit komt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou, dat is belangrijk. En dan was ook de vraag, hoe ben je erin terechtgekomen? Wat voor opleiding heb je bijvoorbeeld gedaan?
1: Oké, nou, ik heb heel veel. Nee, maar ik ben ooit op de HAVO begonnen. En later ben ik naar de LTS gegaan. Toch wel wat meer met mijn handen. Mm-hmm. Dat wist ik toen nog niet. Maar toen ik daar eenmaal zat, bleek dat toch wel... dat ik dat fijn vind om dingen te maken. Ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan, met mijn handen bezig. Ik ben nu ook, werk vooral als elektricien.
0: Ja.
1: En dit is natuurlijk wat meer, wat fijnere elektronica. Daar ben ik ook altijd wel, mee bezig geweest. Ik ben wat dat betreft wel helemaal autodidact. Want ik ben er niet voor opgeleid. Ik heb mezelf altijd aangeleerd.
0: Mm-hmm. Ja, mooi. Goede manier, denk ik ook wel.
1: Ja, dat is voor mij de fijnste manier.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, we gaan nog even luisteren naar muziek natuurlijk.
1: Lekker.
0: Ja, we gaan naar Nancy Sinatra. Een beetje een dissonant misschien in de lijst.
1: Ja, maar ik hou... Ja, het is niet zo dat ik van één soort muziek hou. Het is heel breed. Dit vind ik gewoon ook echt lekkere muziek. Ook wel muziek met een randje natuurlijk. Het is niet al te netjes. Uh-huh. Nee, heerlijke muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Nancy Sinatra met Jackson.

0: Nancy Sinatra met Jackson, uitgekozen door Bas, Bas Vree. Is dit wel muziek wat je vroeger ook draaide? Hoe ben je aan Nancy Sinatra gekomen?
1: Dat zou ik zo niet meer weten. Ik hou wel echt wel van muziek met een randje. Met een kartelrandje. Het mag wel een beetje jeuken. Dat is deze muziek zeker.
0: Ja, het is een beetje country, maar ook wel een beetje bluesachtig.
1: Ja, ik ben niet zo heel erg country liefhebber, maar ik hou wel, ja, er zitten altijd mooie nummers in. Zoals bijvoorbeeld ook Johnny Cash heeft ook wel prachtige nummers gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is wel iets wat je gewoon opzet als je gezellig met vrienden wat zit te drinken. Dat je allemaal soorten muziek opzet. Iedereen heeft wat en dan komt er zoiets voorbij. Ja,
0: We hadden het net over Klein Zwitserland. Het bericht kwam voorbij dat ze weer gaan stoppen.
1: Ja, het is heel jammer.
0: Hoe jammer is dat?
1: Ja,
0: een galerie in Schorel, Klein Zwitserland, met zo'n 30 kunstkamers, waar jij een kunstkamer hebt, maar ik ook onder andere, gaat stoppen eind maart. Ja, er komt een AZC, wat ook heel belangrijk is, moet er ook komen.
1: Het is ook een heel dubbel gevoel. Je wil goede opvang hebben voor die mensen. Je wil ook dat de kunst goed opgevangen is.
0: Absoluut, ja. En dat zijn bijzondere initiatieven. Je noemde Harald net ook al even. Ik noem Mirjam ook natuurlijk even, zijn vrouwen. En hoe belangrijk zijn dit soort projecten in Noord-Holland, in deze omgeving?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Harald en Mirjam zorgen ervoor dat kunstenaars die misschien niet altijd heel veel exposure krijgen, toch een mooie kamer kunnen inrichten. Ik zie dat toch hier in de Berg is dan een echt kunstenaarsdorp, maar ik zie dat weinig gebeuren. Natuurlijk zijn er wel initiatieven, maar wat zij doen, ze zijn er ook gewoon heel goed in. Ik zie dat weinig. Het is heel erg jammer als het kijk, het zal stoppen. Dat wisten we natuurlijk. Want als je iets antikraak doet, dan stopt het.
0: Het is tijdelijk.
1: Ja. Maar ik hoop dat er weer genoeg ruimte komt. Zodat zij weer een nieuw initiatief kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ik denk ook wel eens voor gemeentes bijvoorbeeld, kijk daar gewoon eens naar.
1: Ja,
0: kom eens gewoon met een alternatieve ruimte.
1: Zeker.
0: Het is zo belangrijk.
1: Ja.
0: En goede kunstenaars, absoluut, altijd. Hè? En heel divers, maar altijd van goede kwaliteit. En ze hebben natuurlijk ook lezingen, muziekmiddagen, et cetera. Ja. Het is heel goed cultuur gebeuren. Wat nu eigenlijk weer dreigt te stoppen, wat gaat stoppen. Maar waar het van het onbekend is inderdaad, waar ze nu naartoe gaan.
1: Ja, zeker. Ja, er is nog geen nieuwe locatie bekend. Dat zal ook niet zo 1, 2, 3 zijn, helaas. Dus nee, het is echt afwachten.
0: Ja, weer. Ja, dus als je nog de tijd heeft, ga vooral naar Klein Zwitserland. Misschien een mooi uitje voor de voorjaarsvakantie.
1: Zeker.
0: Ja. We gaan nog even verder hoor met muziek. Je hebt ook uitgekozen Soft Cell.
1: Ja.
0: Dat is ook zo typisch jaren 80.
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Lekker Engelse disco, heerlijk.
0: Ja, iets anders deze keer.
1: Ja.
0: Tainted Love.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Tot en met 21 juni. Werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurriën Ravenshorst in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Tot en met 28 juni. Zonder titel, de expositie van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. Dan de hele maand juli, werk van Anne Koster in het Kruithuisje in Alkmaar. En tot en met 2 augustus, Beyond the Manosphere in Stedelijk Museum Amsterdam. En dan als laatste, tot en met 25 oktober, historische influencers van Bergen in Museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn?

not gone for that.

0: En dat was Thing van Lynn Collins, ook uitgekozen door Bas. Bas, hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Ja, dat is heel verschillend. Ik ben ZZP'er, dus ik heb niet een hele standaard werkdag. Als ik, normaal werk ik veel als elektricien, dus dan heb ik wel wat meer dat het gestructureerd is. Een aantal dagen per week. En als ik koffers maak, ja, dan is het of ik ben op zoek naar koffers, of ik zit in mijn werkplaats ja, het bij elkaar te zoeken, gaten zagen in koffers, veel solderen, ja, het scheppende proces, dus de mooie dingen, de mooie speakers bij de juiste koffers zoeken, dat is altijd, daar ben ik altijd wel even mee bezig, omdat kloppend te krijgen.
0: Ja, en hoe kom je dan aan je speakers bijvoorbeeld? Struin je dan ook wel beurzen af?
1: Ja, het is nou vooral marktplaats. Er wordt heel veel aangeboden op marktplaats. Dus dat is gewoon heel veel reageren. Vooral ook heel veel zoeken natuurlijk. Want je moet wel niet alle speakers zijn geschikt. Dus ik probeer altijd een hele set speakers in één koffer te krijgen. Zodat het mooi bij elkaar past. Maar ja, omdat een hoop mensen toch van die speakers af willen, die willen niet meer zo die kolossen in hun huiskamer hebben staan. Dus daarom wordt een hoop aangeboden. Ja, dus dat is. Nou, ik wil niet zeggen makkelijk, maar dat is goed aan te komen.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je misschien het hele land doorreist om dat op te halen?
1: Ja, ik probeer het een beetje tot Noord-Holland te beperken.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, het is anders niet te doen.
0: Ja, en dan?

0: dan heb je een set bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een koffer. Maar weet je ook al van tevoren wat je wil voor bepaalde koffers?
1: Ja, ik heb al mijn voorkeuren. Bepaalde oude Samsonite uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw zijn heel mooi. Ja, zeg maar de wat luxere reiskoffers. Vintage. Dus ja, ik denk dat tot de jaren 80 wel mooie koffers gemaakt zijn. Daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek.
0: Ja, het is, lijkt me niet zo heel makkelijk.
1: Nee, maar je moet er steeds beter in.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ik heb in het begin ook wel heel veel dingen gekocht die ik later niet kon gebruiken.
0: Ja.
1: Terwijl ik ze er toch mooi vond uitzien. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet.
0: Maar ook voor de koffer heb je dan ook al bepaalde speakers in gedachten?
1: Ja, soms wel. Niet altijd. Soms laat ik het gewoon. Zet ik de koffer een tijdje neer. En dan komt er vanzelf al iets langs wat erin past. Ja, en inderdaad, soms heb ik al, kom ik een koffer tegen en denk ik, ah, dat is helemaal te gek. Hier heb ik al speakers voor staan, dus ja.
0: Ja, dus dat is wel een combinatie wat belangrijk is, denk ik. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb er totaal geen verstand van natuurlijk, hè, van al dat, van de techniek niet. Maar is er nou wel iets waar je, als leek bijvoorbeeld, waar je op moet letten in geluid?
1: Ja, dat vind ik lastig. Waar je in geluid op moet letten.
0: Ja, ik heb nu een koptelefoon op, hè, dus ik hoor links en rechts. Dat weet ik gewoon. Hè, zo.
1: Stereo.
0: Maar veel, ja, precies. Maar veel mensen hebben daar niet zo'n erg in.
1: Nee. Het is ook wel veel doen. Als het, misschien moet je er ook niet te veel over nadenken. En gewoon luisteren naar wat jij fijn vindt klinken. Ik vind zelf niet dat je er al te ingewikkeld over moet doen. Het hoeft allemaal geen high-end te zijn. Gewoon, muziek is vooral emotie, dus geniet ervan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maak het niet te ingewikkeld.
0: Nee, oké. Okay.
1: Zou ik willen zeggen.
0: Ja, precies. Nou, ik denk, want ik krijg nu een heel ingewikkeld verhaal te horen.
1: Nee.
0: Zo ingewikkeld hoeft het niet. Nee. Maar het verschil, dat zo'n vinyl, hè, waar we het over hebben, dat is natuurlijk een heel ander geluid dan tegenwoordig. Inderdaad, we noemen het net al CD, Spotify, et cetera, et cetera.
1: Ja. Ja, ik vind het niet zo heel ander geluid, hoor. Ik vind het, voor mij is een LP vooral een heel kwetsbaar ding.
0: Ja.
1: Waar je heel voorzichtig mee moet zijn.
0: Zeker.
1: Daarom werkt Spotify zo goed. En daarom werkt in het begin CD's natuurlijk ook al heel veel beter. Deed iedereen zijn platen weg omdat CD's beter waren.
0: Ja, ja.
1: Of je er echt heel veel beter geluid doorkrijgt. Ja, sommige mensen zullen van wel zeggen. Ik hoor het verschil wel tussen een slecht audiosetje en een goede.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat ik al heel lang heb geluisterd. Maar als iemand.
0: Maar wat hoor je dan?
1: Ja, je hoort. Je leert het. Zeg maar veel meer diepte in het geluid te horen. Ik test natuurlijk heel veel speakers. Zet ook vaak speakers naast elkaar om te luisteren. En dan geven bepaalde speakers gewoon wel het hele brede spectrum aan muziek door. En anderen die filteren veel meer. Ja, dat hoor je wel. Maar kijk, dat probeer ik in mijn koffers natuurlijk ook altijd. Ik probeer zo mooi mogelijk geluid eruit te krijgen. En dat gaat het beste met goede kwaliteit speakers. Dan is het voor mij het makkelijkste om er een mooi geluid uit te krijgen.
0: Ja, en met diepte bedoel je dat je een soort ronde geluid hebt misschien, waar je alle instrumenten, alle stemmen.
1: Ja, dat je alles beter hoort, ja,
0: precies.
1: Dat klopt.
0: Dat het niet vlak is.
1: Nee.
0: Maar dat je niet alleen de stem hoort, maar dat je ook de gelaagdheid van de instrumenten en de opbouw van een nummer bijvoorbeeld, dat je dat goed hoort.
1: Ja, precies. Dat je alles hoort. Ik weet bijvoorbeeld van die kleine JBL-speakertjes die mensen heel veel gebruiken. Die kunnen niet alle diepe bassen bijvoorbeeld heel goed weergeven. Dus die worden eruit gefilterd. Die worden op een andere manier weergegeven. Je hoort wel iets wat erop lijkt, maar het is niet het echte geluid.
0: Juist. Ja.
1: En bijvoorbeeld een LP geeft een heel mooi geluid. Maar dat is ook zoals het gemixt is in de studio ooit eens.
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: En dat geldt voor alle muziek.
0: Ja. Zeker. We gaan over muziek gesproken. We gaan natuurlijk ook nog even naar Robert Long.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Leuk. Ja, dat is ook jeugd. Het komt ook echt heel erg bij mijn ouders vandaan. Die waren ook heel erg gek van Robert Long. mooie maatschappij, kritische teksten heeft hij gemaakt. Ja, ik hou ook heel erg van.
0: Ja, we gaan naar Toema, jongens.

0: Robert Long met Toe Maar Jongens. Dat is al een tijdje geleden dat we dit er gehoord hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En het is nog steeds gewoon ook actueel.
1: Ja,
2: kan je zeker zeggen. Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Ja, Toe Maar Jongens de buik erin. We hadden het over Klein Zwitserland. Want je bent natuurlijk straks wel je studiootje kwijt eigenlijk. Ja. Niet je werkstudio, maar wel je showstudiootje. Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat is heel jammer.
0: Wat ga je doen? Heb je al iets bedacht?
1: Nou, ik ga zeker Harold en Mirjam helpen iets nieuws te zoeken.
0: Ja, want
1: als ze wat nieuws hebben, dan...
0: Ja, je doet daar ook wel hand en spant in.
1: Ja, ik help ze met het technische verhaal. Dus ja, we gaan zeker op zoek naar wat nieuws. En als er wat nieuws is, dan gaan we het opnieuw inrichten en weer wat moois van maken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus kan iedereen oproepen. Heeft u nog een ruimte over?
0: Ja, zeker. Bij deze een oproep. Een grote ruimte waar heel veel kunstenaars in kunnen. Zeker Bas ook natuurlijk. Ja, nogmaals, we kunnen er wel een uur over praten. Maar zo zonde gewoon. En jullie hadden net, want dat is wel grappig. Ik zit hier in de studio natuurlijk met twee mannen die geluid van na het zijn. Er kwamen allerlei termen voorbij. Fijn, ik was een beetje afgehaakt. Nee hoor, grapje. Maar... Wat zijn nou goede speakers?
1: Wat zijn in het algemeen goede speakers?
0: Ja, nee, je mag wel wat namen noemen, niet één merk natuurlijk, maar wat zijn nou in het algemeen goede speakers?
1: Ja, dat is niet te zeggen in het algemeen. Want er zijn heel veel merken die heel veel goede speakers hebben. Bijvoorbeeld als je naar gewone speakers kijkt, bijvoorbeeld JBL heeft hele mooie speakers gemaakt, maar ook ze hebben ook altijd een budgetlijn.
0: Ja.
1: En dat is aan de buitenkant niet altijd te zien. Dus dat is wel lastig om, om dat allemaal te filteren. Ik kan natuurlijk mensen aanraden om gewoon via Marktplaats... je koopt tegenwoordig voor 50, 60 euro best al hele leuke setjes. Ja, dan ga je ook wel eens op je bek natuurlijk. Dan mislukt het ook wel eens. Maar als je wat dingen naast elkaar zet, hoor je... vrij duidelijk het verschil.
0: Ja.
1: En dan als je echt op zoek bent nu naar mooie speakers, dan zou ik niet denken dat je met één setje meteen de juiste hebt. Maar koop er gewoon een paar. Ga luisteren. Leer er wat van. Lees er wat over.
0: Ja. Ja. Ja, dat is goed advies inderdaad. Dus als je stel dat je daar gaat, je gaat naar zo'n zaak, hè, waar ze alles hebben staan, doe prachtig.
1: Ja.
0: Ja, dan is het wel raadzaam om verschillende dingen te beluisteren.
1: Dan kan je vaak natuurlijk ook... Ja, dat klopt hoor, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat het heel erg nodig is om nieuwe speakers te kopen. Want er wordt gewoon heel veel aangeboden, tweedehands. En daar kan je ook hele mooie dingen uithalen.
0: Ja, en die ontwikkeling, hè? Want vanaf wanneer is eigenlijk, vanaf de LP, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Die hele speaker toestand.
1: Sorry.
0: Toestand.
1: Je bedoelt voor mij?
0: Ja, in de geschiedenis ben ik wel benieuwd inderdaad. Want op een gegeven moment was het natuurlijk ook voor het publiek toegankelijk om te kopen. Dat is de jaren 60 geweest, denk ik.
1: Ja, ik denk na de Tweede Wereldoorlog had natuurlijk steeds meer audiocomponenten steeds goedkoper werden.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk toen ook wel echt iets om in je kamer neer te zetten. Mensen vonden het ook wel een status hebben. Mooie speakers, mooie versterker. Dat had er zeker mee te maken. En op een gegeven moment kwamen de Japanse merken op die voor flink wat minder geld, ook hele mooie producten leveren. Ja, het werd ook wel echt een mannenonderwerp, hè?
0: Ja, dat is het.
1: Om erover te praten.
0: Het is eigenlijk wel,
1: het
0: is wel een beetje jammer, toch? Ja, ik weet niet, hoe komt dat? Dat vrouwen dat toch minder hebben? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nee, ik weet niet. Ja, andere dingen. Ik vond het zelf ook. Ik ben er nooit zo. Het wordt vaak een beetje opschepperig natuurlijk. Van kijk mij eens.
0: Ja, dat misschien ook wel. Ja.
1: En dat is natuurlijk een beetje vermoeiend.
0: Dat wij afhaken.
1: Ja, ja, precies. Dat snap ik wel.
0: Ja,
1: ja nee, dat is. Kijk, het gaat toch vooral om de muziek. En je kan hele slechte, hele saaie muziek draaien over een hele dure installatie. En dat lijkt me toch ook niet de bedoeling.
0: Nee, zeker niet. Over niet saaie muziek gesproken.
1: Ja,
0: we gaan naar de laatste, dat is een mooi bruggetje.
1: Ja.
0: Gerrit Dekzijl. Ik moet nu al lachen. Gerrit Dekzijl.
1: Ja, Wim T. Schippers, dat is een van mijn helden. Dit geschreven voor een televisieprogramma. En ik ben wat meer ingehaakt toen hij Ron Flon Flon presenteerde op Radio 3.
0: Ja.
1: Maar dit is wat ouder en ik vind het geweldig. Ja. Dit zingt hij niet zelf.
0: Dit soort humor, het is ook satire natuurlijk. Er wordt wel gelukkig nog steeds gemaakt, maar... Ja. Wel, het wordt wel steeds minder, denk ik ook wel. Een beetje dat absurde ook eraan.
1: Ja, dit is natuurlijk puur absurdistisch. Ja. Wim T. Schippers, absurdistische kunstenaar.
0: Ja, ik moet meteen denken aan leuke lampen overigens. Ja, dat soort dingen. Goed, ik ben er ook van. Maar goed, ik snap ook wel dat mensen afhaken weer. Ja. Maar goed, we gaan toch luisteren.
1: Zeker.
0: Naar Gerrit Dekzijl. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven.

0: Ik ben.
1: Ach, goed, dat was Gerrit. Gerrit Dekzeil, uitgekozen door Bas Vree. Was, ja, dus de platenkast, hè, maar je had nog echt heel veel platen meegenomen. We hadden nog wel een uur kunnen plannen, hoor. Maar helaas hebben we daar geen tijd voor.
2: Nee, ik snap het.
1: Ja, maar gelukkig dat je het snapt. Ja, ja, maar dit soort humor. Ja, natuurlijk heb je nog tv-programma's wel, hè, met dit soort humor. Maar radioprogramma's, daar hadden we het net over. Met dit soort gekkigheid. De Dick van Mekaar Show. Wim tegen Schippers. Dat
2: is, nee, het is er niet meer.
1: Weinig. Ja, Dolph Brouwers nog wel, maar dat is even de weinig nog, hè? Ja.
2: Ja.
1: Ja, is nee, dat een soort. Toch een soort uitstervend iets.
2: Nee, zeker.
1: Radio, nee, toch?
2: Nee, de radio misschien niet, maar het wordt niet meer op deze manier gebracht.
1: Nee.
2: Nee, het absurdisme, dat mis ik wel op de radio.
1: Ja, dus vandaar. En dit, want je hebt er gewoon een LP van, hè? Er staan nog meer van dit soort nummers op.
2: Ja, het is wel een verzamel-LP, dit. Hij heeft inderdaad een aantal. Het is uitgebracht op een aantal LP's. Van Wim T. Schippers. Wim T. Schippers heeft ook een verzamel. Ja, er is een verzamelaar van. Hij was nooit zo heel erg van het moet allemaal uitgewacht worden. Wim T. Schippers had echt zoiets van: ik maak het één keer en het moet vluchtig zijn.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En dan is het klaar.
1: Dan is het oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, het was ook meer een kunstenaar, denk ik, wat dat betreft. Hè? Gewoon dingen doen en ja precies. Ja, ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je nog plannen, wensen? Dromen?
2: Wensen wel, ja, nee. Ik ben heel blij dat ik op deze manier koffers kan maken. Kan leven. Ik ben blij als ZZP'er, de vrijheid daarvan. En als ik in de toekomst mag kijken en we kunnen weer een nieuw Klein Zwitserland opzetten, dan zou ik heel blij zijn. Dan kunnen we dat weer mooi inrichten. En weer een hoop kunstenaars een plek geven. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja. We gaan nog even naar het laatste nummer. Het allerlaatste nummer dat jij hebt uitgekozen. Mother's Finest met Pistol of the Rock.
2: Ja, ja, ik denk laten we er energiek uitgaan.
1: Juist. Goed, we gaan luisteren naar Mother's Finest, Pistol of the Rock.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door...

Vrijdagavond, de 15e mei 2026. Luisteraars en Sipsonder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmeringen van Radio 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond aan Zee, Radio Studio 1 van RTV 80. En als het goed is, zijn we vanavond te ontvangen. Ja, in de kust- en duinstreek via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. Momenteel in de kust- en duinstreek via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. Buiten de kust- en duinstreek is RTV 80 natuurlijk ook te bereiken en te beluisteren en te bezichtigen. Ja, we zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9. Wereldwijd kun je ons beluisteren en bezichtigen via www.rtv80.nl. En natuurlijk kun je onze eigen RTV 80 app even downloaden. Heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Mijn naam is Herman van Kampen. Dit is Gewoon Hollands. We gaan zometeen van start met aflevering 315. En ja, ik ga proberen tot 10 uur vanavond heel veel Nederlandse artiesten rechtstreeks in de uitzending te halen hier bij Radio 80 aan de telefoon. Om hun nieuw gereleasde nummers van de afgelopen periode te horen te brengen. Met natuurlijk de bijbehorende informatie. Blijf gezellig luisteren, zou ik zeggen. We gaan van start. En dat doen we met de allernieuwste van onze Marlène. Die zit heel lekker in haar vel. Gewoon Hollands.

0: van Marlene voor de Kust van Duisdijk op Radio 80. Deze vrijdag de 15e maart, mei 2026. Gaan we heel erg langzaam. Lekker in bevel. Vorige week vrijdag had ik deze dame even aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Groen Hollands. En heeft zij alles verteld over deze nieuw gereleasde single.
1: Dit is RTV 80.
0: Justin de Wild, die had ik op 6 maart aan de telefoon hier bij Radio 80 over zijn nieuw gereleasde single Cheerio. Deze man is een kleine 4 weken geleden binnengekomen op nummer 39. Vervolgens gestegen 3 weken geleden naar nummer 18. Vorige week steeg hij naar de 5e positie in de Nederlandse 40. Deze week 4 weken genoteerd. En ja, wat gaat dat goed zeg. Justin de Wild, deze week genoteerd.
2: Nummer 4.
3: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

0: niets is te gek.
1: In de 40 van Nederland voor deze week 20.
2: Ja, la, la, la, hey, hey, hey.
1: Deze dame had ik ook vorige week bij Radio 88 aan de telefoon voor deze nieuw gereleased single Als ik weg ben. Hier is Marloes Oosting.

0: Waar jij ook gaat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Miel Lotterjoek. En we hadden hem natuurlijk zo persoonlijk even aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands met nogmaals onze dank daarvoor, Miel. Nu aan de telefoon niemand minder dan Dennis van Dijkhuizen. Goedenavond.
1: Goedenavond Herman, hallo.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands en Radio 80, Dennis.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er weer bij te zijn.
0: Je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht vandaag, Dennis.
1: Nou, dankjewel.
0: Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single vertellen?
1: Nou, het is de zomer komt eraan en we hebben in november een ballad uitgebracht. Mm-hmm. En toen dacht ik, laten we nou weer een lekker vrolijk nummer uit gaan brengen. Net zo vorig jaar, zo in de zomer.
0: Ja.
1: Gewoon een heerlijke vibe. En toen heb ik dit liedje geschreven en samen met Gertel Heurbink hebben we dit in elkaar gezet, zeg maar.
0: Ja, en welke studio heb je het opgenomen, Dennis?
1: Ik neem altijd bij Gertel Heurbink op. Gertel Music Productions.
0: Ja, en ook een videoclip erbij?
1: Ja, videoclip die hebben we geschoten met Roy Otters van Andro Productions.
0: Mm.
1: En dat ging hartstikke leuk.
0: En welke locatie hebben jullie uitgezocht daarvoor, Dennis?
1: Nou, verschillende locaties. In Borne, dat ligt vlakbij Enschede. We hebben Enschede gebruikt met Koninginnennacht of Koningsnacht. En Apeldoorn hebben we gebruikt.
0: Diverse locaties dus?
1: Ja, drie locaties.
0: Heel mooi. Dennis, ik zou zeggen, we houden natuurlijk contact voor je volgende releases en nummers die gaan komen in de toekomst.
1: Nou, helemaal super, Herman.
0: En je mag hem aankondigen, je krijgt het podium.
1: Nou, lieve luisteraars, vanavond voor jullie Dennis van Dijkhuizen met vanavond toch de stad in bij RTV 80.
2: Het is vrijdag.

0: Vandaag uitgekomen en gereleased dit nummer van Dennis van Dijkhuizen. Vanavond toch de stad ingetiteld. En natuurlijk Dennis van Dijkhuizen, mijn dank dat jij alles bij Radio 80 hier aan de telefoon kwam vertellen over dit nieuw gereleased nummer. Ik heb nu voor je klaarstaan Michael Ilders met Het Maakt Niks Uit.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTL.

0: En ook deze plaat gaat heerlijk in de Nederlandse hitlijsten.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Onze Mike Wilders. Met natuurlijk ja, de titel van het nummer.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Inderdaad, het maakt niets uit. Voor de kust en Duistrijk op Radio 80. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Kelvin Bouwmeester. Goedenavond, Kelvin.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80. Ik sprak jou de laatste keer volgens mij over de single Vriendschap voor Altijd.
2: Vriendschap voor Altijd, kan kloppen. Na die tijd hebben we nog eentje uitgebracht, kleine Amandella.
0: Kijk eens, dan heb ik je daarvoor gesproken, Kelvin, de laatste keer.
2: Ja.
0: Weer middels een nieuwe single uitgebracht en gereleased getiteld Ga met me mee op vakantie.
2: Klopt. Hoe gaan we nou de mooie tijd in? De zomer komt eraan, dus ik dacht, dan moet ook even een zomersliedje eraan komen, niet?
0: Kijk eens, en met wie heb je de tekst geschreven, Kelvin, van dit nummer?
2: Frank Verkooyen.
0: Met Frank Verkooyen, dus je bent bij de Boom Studio terechtgekomen.
2: Klopt.
0: Dan heb je hem ook bij de Boom opgenomen.
2: Ook.
0: Ook
2: ja,
0: daar.
2: Ja, weer terecht.
0: En de bijbehorende videoclip dit keer, Kelvin?
2: Ja, dat is een mooie clip. Mooie bij een afgraving geweest hier in de buurt. Dus het is wel een beetje zomers gevoel. Dus ja, wel een mooi clip geworden.
0: Ja.
2: Dat zeg ik zelf.
0: En welke productiemaatschappij heb je mogen schieten?
2: Niels.
0: Niels
2: ja, die doet wel meerdere clipsopnames. Allemaal, meestal allemaal voor Frank.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, die heeft het gedaan.
0: Niels Horstman.
2: Horstman, klopt.
0: Ja. Welke locatie heb je uitgezocht voor dit nummer, Kelvin?
2: Wat zei je?
0: Welke locatie heb je ervoor uitgezocht?
2: Ja, nou, we hebben hier in Gasselt, we hebben ook een soort plas, zeg maar, hebben ze een vloeistof doorheen gedaan, dus hadden we blauw water.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is veel meer artiesten, zoals Susanne Veldmeijer en zo, die zijn er allemaal geweest. Ik dacht, nou, ik wil toch even een ander plekje hebben. Dus ik ben net hier de grens over gegaan in Duitsland, bij Itterbeek. En daar was een zandafgraving, dus daar zijn we dus heen geweest.
0: Kijk, hij staat op YouTube, andere kanalen overal te vinden.
2: Klopt. Spotify, overal.
0: Kelvin, jij bent natuurlijk van mij gewend dat we contact houden voor de volgende releases die gaan komen. Dat gaan we zeer zeker ook doen bij dit programma. En ik geef je wederom het podium, dan mag je hem aankondigen.
2: Nou, hier is mijn vijfde single alweer, een lekker zomers liedje. Ga met me mee op vakantie.

0: is hier. Ik vraag me af hoe het gaat met die single. Dus ik heb Bijan wederom in de uitzending. Goedenavond.
1: Hey, en een goede avond, vriend.
0: Ja,
1: goedenavond.
0: Hartstikke welkom.
1: We
0: hadden
1: natuurlijk een paar weken geleden al aan de telefoon.
0: Ja, inderdaad. En hartelijk welkom terug bij Radio 80, zou ik zeggen, Gideon.
1: Hartstikke gezellig, hartstikke gezellig. Hoe is het met jou?
0: Met mij gaat het geweldig. En hoe gaat het aan die kant?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk heel blij met hoe Klavertje 4 loopt. En streams gaan ook lekker door. Dus ik ben helemaal happy.
0: Daar belden we natuurlijk eventjes voor om te vragen. Ja. Hoe gaat het met de single?
1: Dus ja, eigenlijk hartstikke goed. Hè. We worden natuurlijk ontzettend leuk ontvangen, zeker door de radio's. Dus ik merk dat dit liedje sowieso door de radio's ontzettend goed ontvangen wordt.
0: Ja.
1: Misschien nog wel beter zelfs dan de vorige, dus dat vind ik al hartstikke leuk. Mm. Ja, en qua streams rommelt het lekker door. Dus,
0: dat is natuurlijk heel fijn om te horen, Gideon.
1: Dit weekend tik ik de 100.000 streams aan, dus dat zou helemaal een hele eer zijn en top zijn. Dus daar ben ik echt blij mee.
0: Laten we dan hopen dat de luisteraars die op luisteren zitten alle mooie nummers even gaan streamen.
1: En opslaan in je afspeellijst, dat is ook belangrijk. Want ja, dan hoor je hem waarschijnlijk nog een keer, dus dat is ook goed.
0: Dan hopen we natuurlijk dat we dat gaan halen, Gideon.
1: Ja, nou, dankzij jou heb ik er een paar streams bij, dus...
0: Heel fijn om te horen. Heel graag gedaan bij deze. En we houden natuurlijk ook contact voor de volgende release die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer verwachten?
1: Ja, zeker. Ik heb de nieuwe plaat is eigenlijk alweer klaar. Dus die staat nu voor de planning eind juni.
0: Oh, kijk.
1: Dat die release gaat worden. Dus als we een beetje geluk hebben, dan spreken we elkaar over een maand weer.
0: Nou, dan spreken we dat bij deze af, Gideon. Dan spreek ik jou eind juni. En,
1: doen we dat.
0: En je krijgt van mij natuurlijk het podium voor je laatste release single. We gaan hem nog een keer te horen brengen.
1: Nou, hartstikke leuk, man. Dank jullie wel dat jullie wederom er weer even tijd voor maken. En leuk dat je me belt om te vragen, goh, hoe gaat het met de single? Dus dat waardeer ik. Nou, lieve luisteraars, jullie hebben hem natuurlijk al een keer eerder gehoord, als het goed is. En als je hem nog niet gehoord hebt, hoor je hem nu. Maar hier komt Klavertje 4.

0: Klavertje vier, wij hoorden Gideon voor de Kust aan Duistrijk op Radio 80. Het programma Gewoon Hollands en natuurlijk Gideon. Mijn dank dat jij ook aan de telefoon toch nog eventjes kwam vertellen dat alles goed gaat met deze single en dat hij lekker loopt en heerlijk wordt opgepakt. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Kimberly Hennepman. Een goedenavond, Kimberly.
1: Hey, goedenavond, Herman. Hallo.
0: Ja, een hartelijk welkom terug op Radio 80, Kimberly.
1: Nou, dankjewel. Ja, blij dat ik er weer bij ben.
0: Je hebt een hele mooie single voor de luisteraars meegenomen, hè?
1: Ja, ik hoop het, dat ze het leuk vinden. En dat ze in ieder geval blij van worden.
0: Ja. Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single vertellen, Kimberly?
1: Wat kan ik erover vertellen? Nou, in de eerste instantie...

0: promotie wist ik helemaal niet dat ik een nieuwe single ging maken. Want ja, even kort verteld, we hebben een heel zwaar jaar achter de rug. Mijn man is ernstig ziek geweest. En 3 maanden terug zegt hij van, kom eens even hier, ik heb wat voor je. Hij zei, je moet even luisteren. Nou, dan liet hij dit nummer horen. En ik zei, wat een leuk nummer. Ja, hij zei, die is voor jou, omdat je zo goed voor me zorgt, zegt hij. Dus samen met Jeroen Dirksen, mijn vaste producer, heb je samen dit nummer in elkaar geflanst. En toen mocht ik naar de studio, naar Jeroen. Dat is net over de grens van Nederland naar Duitsland. Mm. En toen mocht ik hem inzingen. En ja, zonder jou zou alles anders zijn. Dus ja, zo. Ik kreeg een nieuwe single. De een die krijgt een bosje bloemen. En ik krijg een nieuwe single.
1: Wat een leuk cadeautje is dat, Kimberly.
0: Nou, zeker. Dat was wel onverwachts. Ja, dat is... ik dacht dat het nog later in het jaar misschien nog wat zou komen. Maar nee, het was een verrassing.
1: Heb je er ook een videoclip bij gekregen?
0: Ja, de videoclip die is ook gemaakt. Ja, ik had niet echt tijd om echt stad en land af te gaan. Dus het is bij ons thuis opgenomen. En onze goede vriend Erik Baghuis met zijn vrouw Monique... ja, die hebben de hoofdrol op zich opgenomen. En volgens mij is dat hem heel goed afgegaan.
1: Ja, en waar is die allemaal te bezichtigen, Kimberly?
0: Hij staat op YouTube bij TV Oranje. En bij jullie komt hij natuurlijk voorbij.
1: Ja.
0: En, ja, Lucky Joe TV en ja, alle streamingsdiensten en zo.
1: Ja. Kimberly, ja. Wij houden natuurlijk contact bij dit programma voor jouw volgende releases die gaan komen. En ja, ik zou zeggen, neem het podium en kondig de zingen lekker aan.
0: Nou, dat is super lief. Hey, ten eerste natuurlijk nog bedankt voor alle support natuurlijk voor mijn nieuwe single. En ja, heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Zonder jou zou alles anders zijn. En ik wens jullie wel.

0: Henneman voor de kusten Duistrijk op Radio 80. Het programma Gewoon Hollands. Zonder jou zou alles anders zijn. We hadden Kimberly zelf persoonlijk even aan de telefoon, zodat ze alles over deze single kon vertellen. En wat een leuk verjaardagscadeautje is dit geweest van Kimberly. Ja, van haar man om deze single op te kunnen nemen. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Pierre van Dam. Een goedenavond, Pierre.
1: Een hele goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Pierre.
1: Ja, leuk jongen, dankjewel.
0: En je hebt weer een mooie nieuwe single opgenomen. We gaan daarmee even terug naar 1984.
1: Ja, toen begon het de eerste single van mijn neef Koos Alberts.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, ik hoef je verder eigenlijk heel weinig te vragen natuurlijk over dit nummer en deze single, Pierre.
1: Ja, dat was zo'n succes. En toevallig hadden we het laatst met Joke erover dat in eerste instantie dat er maatschappijen waren die zeiden, nou ja, ik zie er eigenlijk niet zoveel in. En uiteindelijk strandt hij met 3 hits in de top 40, in de top 10. Wat nog nooit iemand later ooit gedaan heeft. Dus zo kunnen de mensen zich ook vergissen.
0: Ja, inderdaad. Het is toch wel heel mooi gegaan in die periode, moet ik eerlijk zeggen, Pierre.
1: Ja, daar kan je als artiest zijnde alleen maar van dromen. En Joke en Koos, ja, die wisten eigenlijk ook niet wat hun overkwam. Het ging zo hard in één keer, na 40, 50 optredens in de maand.
0: Ja.
1: Dat was beestachtig natuurlijk.
0: Het was ook een van de eerste singles waarbij ik jouw neef mocht interviewen voor dit nummer.
1: Ach, ja, leuk, leuk.
0: Dus dan gaan we heel lang terug in de tijd.
1: Dat, ja, zeg dat.
0: Inderdaad, zeg dat. Pierre. Wij houden bij dit programma uiteraard ook voor jou nieuwe muziek die gaat komen contact, Pierre. Kunnen we zelf van jou ook nog muziek verwachten dit jaar?
1: Nou, als het goed is wel. We hebben wel wat dingetjes klaar liggen. Maar wij kijken eigenlijk even wat een single die je op dat moment uit hebt, wat die gaat doen.
0: Mm.
1: En soms is het ook dat wel eens mensen vragen, zou je nog niet dit in die trant willen doen of dat? Dus we gooien het daarna meestal op een hoop. En dan gaan we eens kijken wat het beste past bij hetgene wat we hebben leggen.
0: Wij houden er uiteraard contact over met elkaar, Pierre.
1: Zeer zeker, zeer zeker.
0: En je weet inmiddels hoe het werkt. Het podium is voor jou.
1: Nou, dankjewel. En jij bedankt voor het draaien en luisteraars. Dit is Pierre van Dam en dit is mijn nieuwe single en die heet Ik verscheurde je foto.

0: We gingen terug naar 1984. Dat is het jaartal waarin ik de echte Koos Albers mocht interviewen over dit nummer. Heel lang terug in de tijd, beste luisteraars. En dit keer helemaal in een nieuw jasje gedaald door natuurlijk zijn neefje Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto. Waar de Pierre persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Pierre. Ik heb nu aan de telefoon geen onbekende man ook van dit programma, Jeffrey Tanis. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: En ook welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Jeffrey.
1: Ja, gezellig. Nou, dat is een tijd geleden.
0: Inderdaad, want de laatste keer sprak ik jou volgens mij over de single Geniet van het Leven.
1: Ja, dat is de vorige single geweest, ja. Klopt.
0: Hoe is het daarmee gegaan, Jeffrey?
1: Nou ja, op zich heeft hij het op de radio wel erg leuk gedaan. In het land wordt hij ook goed opgepakt, dus ja. Maar minder als dat deze single wordt opgepakt. Deze single wordt veel beter opgepakt, dat heb ik het idee.
0: Ja, je hebt een nieuwe single getiteld, Het draait alleen nog maar om jou.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Jeffrey?
1: Het liedje is eigenlijk oorspronkelijk een cover. En dat heb ik namelijk, dan moet ik er even goed nadenken, 22 jaar geleden voor het eerst opgenomen. Mm-hmm. En toen was het al een liedje van Rick van der Kroon. En Rick die doet tegenwoordig niet meer veel optreden als Rick van der Kroon, maar meer als Neil Diamond tribute.
0: Ja.
1: Dus Nederlandstalig zingt hij eigenlijk niet meer. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat liedje heb ik altijd al een beetje in mijn achterhoofd gehangen of om er wat nieuws mee te gaan doen. Nou, dat vond ik dit eigenlijk wel het juiste moment om daarmee te gaan beginnen.
0: En misschien heb je de tekst opgemaakt, Jeffrey?
1: De tekst bestond al.
0: Die bestond dus, al. Dus
1: het hele liedje bestond al. En Rick van der Kroon heeft zelf de teksten toen het uitgeschreven.
0: En met wie heb je dit nieuwe jasje eromheen gegooid?
1: Dat heb ik helemaal zelf gedaan.
0: Helemaal zelf. In eigen beheer, eigen studio.
1: Eigen studio, eigen beheer, ja.
0: Ja. En de videoclip, Jeffrey?
1: Die heb ik ook zelf gedaan. Wel met behulp van mijn grote vriend Danny Nicolai.
0: Mm-hmm.
1: Maar alle camera-spullen en alle studio-spullen, dat hebben we allemaal zelf. Dat heb ik allemaal zelf.
0: Het is heel fijn om dat natuurlijk ook allemaal binnen eigen beheer te kunnen houden.
1: Ik moet ook erbij zeggen, dat scheelt natuurlijk ook best wel een hoop geld.
0: Ja,
1: kijk, het is natuurlijk ook investeren natuurlijk in de studio en natuurlijk in de apparatuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik elke keer een productie moet gaan laten maken, dan kost het nog veel meer geld.
0: 100 euro's, laten we het zo zeggen.
1: Ja, 1000 euro's.
0: Ja. Jeffrey, welke locatie heb je uitgezocht voor de videoclip?
1: Blaricum.
0: Oké. Okay.
1: Dat vond ik wel ontzettend leuk, omdat Danny woont daar in de buurt en Danny Vroger woont er in de buurt. En die zeiden alle twee tegen me van, joh Jeff, je moet daar gewoon bij ons in de buurt opnemen.
0: Ja.
1: We hebben allemaal van die superleuke kreekjes en zo en allemaal van die leuke huizen op de achtergrond. Nou, toen zijn we daarheen gereden en daar hebben we de clip opgenomen.
0: Dan moeten de luisteraars hier zeker de clip even gaan bekijken. YouTube, andere kanalen overal te vinden?
1: Jazeker. YouTube, Instagram, Facebook, overal zijn we op te zien.
0: Jeffrey, we houden bij Gewoon Hollands contact voor de volgende releases die dit jaar gaan komen. En
1: helemaal goed.
0: Je weet inmiddels denk ik hoe het werkt, je krijgt het podium.
1: Nou, dit is mijn nieuwe single, Het draait alleen maar om jou. Veel plezier en een hele fijn weekend.

0: Had ik je maar nooit gezoend. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single van Lara Mila. En Lara Mila had ik 2 weken geleden aan de telefoon hier bij Radio 80. En heeft zij alles verteld over deze nieuw gereleaste single. Ik heb nu voor je klaarstaan Kenny Rodink. Daarna gaan we even naar het nieuws. En ik ben aan de andere kant van 9 nog een uurtje bij je terug met Gewone Hollands hier op Radio 80.
1: Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.
0: Al word ik dan wat ouder.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
5: Jouw muziek, jouw radio.

vandaag is het mijn dag. Maar dan doet ze weer alsof ze mij niet ziet. Zo is het dagen al hetzelfde lied. Dus ik zeg mooie meid, het is de hoogste tijd.

0: dit moet liefde zijn. De allernieuwste release, de single van Jimmy Nicolai voor de Kerstendijstek hier op Radio 80. En natuurlijk, beste luisteraars, een hartelijk welkom terug aan de andere kant van 9 bij Gewoon Hollands. Vrijdag 15 mei 2026 vandaag, aflevering 315 van Gewoon Hollands. Ik ben Herman van Kampen en ik ga proberen nog een klein uurtje tot 10 uur vanavond een aantal artiesten hier aan de telefoon in de uitzending te halen. Zodat zij de gelegenheid krijgen om hun nieuw gereleasede nummers eventjes te horen te brengen hier voor Radio 80. En natuurlijk de bijbehorende informatie daarbij te geven. Ja, ik zou zeggen, laten we maar doorgaan met de muziek. De allernieuwste van Bo Kuiper heb ik voor je klaarstaan. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien?
1: Het is weekend!
2: Dit is RTV 80.

0: Op Radio 80. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien? De allernieuwste release, de single van Bo Kuiper in een geheel nieuw 2.0 jasje. Ik heb aan de telefoon niemand minder dan Randy Maideros. Een goedenavond, Randy.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Randy.
1: Dankjewel.
0: Nou, je hebt een hele mooie single opgenomen, gereleased en meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, we hebben ons best gedaan in ieder geval.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 over dit nieuwe nummer vertellen, Randy?
1: Ja, wat kan ik erover vertellen? Ja, het is gewoon echt een feestnummer. Tot nu toe alleen maar positieve reacties. En ik hoop dat de kijkers bij jullie en de luisteraars bij jullie ook positief zijn hierover.
0: Met wie heb je de tekst geschreven dit keer?
1: Met Bram Koopman. Bram Koopman heeft mijn tekst geschreven, ja.
0: In welke studio ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Bij Sonic Solution in Roosendaal, bij Joris van Dijk.
0: Bij Joris. Zit er ook een videoclip bij, Randy?
1: Nee, nog niet, maar die is wel in de maak. Okay. Dus die gaat eraan komen.
0: Die kunnen we binnenkort verwachten?
1: Ja, die kan je binnenkort verwachten, inderdaad. Die is nu volop in de maak. Dus het was allemaal een heel kort dag eigenlijk. Het is heel snel gegaan, dat ik.
0: Hij
1: ligt hij wordt gelijk heel goed opgepakt overal op alle radiostations.
0: Hij ligt nou, de clip ligt momenteel in de montage.
1: Wat zegt hij, sorry?
0: De videoclip ligt momenteel in de montage.
1: Ja, die is in montage, ja, klopt.
0: Ja, dan kunnen we die denk ik met 2-3 weken zo'n beetje verwachten, of eerder?
1: 3 weken moeten we zeker op rekenen en dan komt er een hele mooie clip aan.
0: Kijk eens, dan uiteraard op YouTube, andere kanalen overal te bezichtigen.
1: Ja, alle socials is hier te bezichtigen en uiteraard ga ik op andere platforms straks ook nog door.
0: We gaan dat zeer zeker bij Gewoon Hollands in de gaten houden, Randy. Mocht die online gezet worden, hou ik de luisteraars er uiteraard van op de hoogte.
1: En, ja, helemaal super.
0: Ja, ook wij houden natuurlijk contact bij dit programma voor volgende releases. Die gaan komen dit jaar.
1: En, ja, er gaan er zeker nog komen.
0: Je krijgt van mij het podium, dan mag je je nieuwe single aankondigen als je wilt, Randy.
1: Ja, zeker. Nou, mijn naam is Randy en dit is mijn eerste debuutsingle, Mijn Hart Blijft Overslaan.

op deze vrijdag de 15 mei 2026 vanuit Studio Zuiderduin. Danny Heden op de radio met op het randje van de liefde. Nou, nog één keer, Danny.

0: En dat was hem dan eventjes helemaal. Ik heb als het goed is aan de telefoon. Niemand minder dan Sonisch Inc. Een goedenavond.
1: Een goedenavond.
0: Ah. Ja, hartelijk welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wat kun jij vertellen over de allernieuwste release, de single?
1: De allernieuwste single van Sonisch Inc. die is gemaakt uit een soort assortiment van verbinding. Dat was op een avond. Mijn zoon is ook een professioneel artiest, een DJ, entertainer. Die kwam op een avond naar me toe en die zegt van pap, laten we een lied schrijven voor Sonisch Inc. Ik zeg, nou ja, waarom niet? Hartstikke leuk. Alfijn, wij waren aan het brainstormen en toen hadden we het over van wat vind jij belangrijk en wat vind jij belangrijk. En ik kwam er gauw achter van dat belangrijke mensen ertoe doen. Het kan je vader zijn, het kan je moeder zijn, het kan je geliefde zijn. En toen kwam hij met altijd jij, pap. En altijd, en ik zeg, dat is een goede hoek. We doen het nummer altijd jij. En zo werd dat nummer, is hij mee naar huis gegaan. Er werd een arrangement voor geschreven. En dat werd aan de band Sonisch Inc. gepresenteerd, mijn band. En zo kwam er eigenlijk iets heel moois uit waar we allemaal blij mee zijn, zeg maar. En dat is altijd jij.
0: Ja, waar is de videoclip opgenomen?
1: De videoclip is opgenomen in een gedeelte in Eemnes tijdens ons Koningsnachtavond, wat een traditioneel concert is in Eemnes. En die is deels in Amsterdam opgenomen op Koningsdag. Gewoon tussen de mensen door met een powerbox en dergelijke. En mensen deden enthousiast mee, dus het geeft het echt het gevoel van Nederland die aan het feesten is. En dat is waar het allemaal over gaat. Verbinding eigenlijk.
0: Ja. Laten wij hopen natuurlijk na vanavond dat de luisteraars dit nummer allemaal veel mogen gaan streamen. En waar zijn de Sonisch Inc. allemaal te vinden voor optredens en boekingen?
1: Ja, nou ja, wij zijn sowieso te vinden op onze website www.sonischinc.nl. En wij doen, ja, nogmaals, allerlei mooie optredens. Wij werken veel voor, wij worden veel gevraagd in het bedrijfsleven, maar ook partijen, festivals, dorpsfeesten. Je kan het zo gek niet opnoemen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus, en dat is allemaal te vinden op de website.
0: Wij houden uiteraard contact bij dit programma voor volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer verwachten?
1: Nou, we blijven altijd bezig. We blijven altijd ontwikkelen, inderdaad. Maar zeker als deze single ook wat meer gaat doen, zijn we zeker van plan om weer een nieuwe te maken. En waar we nu al over aan het brainstormen zijn.
0: Dat is heel fijn om te horen. We houden uiteraard contact bij dit programma. En ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig de single aan.
1: Nou ja, lieve luisteraars, met plezier presenteer ik altijd jij. Met het grote gevoel van verbinding. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En kijk eventjes op onze website www.sonischinc.nl.

0: Dance tot morgen met mij. De allernieuwste release, de single van Jannes voor de Kust en Duisterwijk hier op Radio 80. Ik heb als het goed is niemand minder aan de telefoon dan zanger Henk. Een goedenavond, Henk.
1: Een hele goede avond, die spreek je met zanger Henk.
0: Welkom bij Radio 80, Henk.
1: Zeker, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. En ik hoop dat alle luisteraars meeluisteren.
0: Voor de luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van zanger Henk hebben gehoord, misschien kun je jezelf even introduceren als je wil, Henk.
1: Nou, ik ben een zanger. Ik doe al een beetje een jaar of 10 in de scene mee. Mm-hmm. Alleen ik heb alles samen met een collega van mij samen gedaan. Op een gegeven moment zei ik van nou, doe het lekker alleen. En nou, ik wou een feestnummer nemen. En ik denk dat moet je bij Frank Verkooijen zijn, want dan kun je een feestnummer opnemen. Ja. En vandaar deze muziek.
0: Je bent bij Frank Verkooijen bij Boom Studio terechtgekomen voor dit nummer.
1: Zeker.
0: Dan heb je dan waarschijnlijk ook bij de Boom opgenomen.
1: Zeker. Ja.
0: Zit er ook een videoclip bij dit nummer, Henk?
1: Er zit zeker een videoclip bij. Die kun je allemaal bewonderen als je zang Henk intoets op YouTube. Dus ik zou zeggen, kijk allemaal de videoclip, want het is helemaal geweldig. Die is door een geweldige cameraman opgenomen. En het is helemaal geweldig.
0: Ja, en mogen we ook weten welke geweldige cameraman dat is geweest, Henk?
1: Ja, dat is voor mijn Niek Horsten of zo.
0: Niels Horstman?
1: Of Niels Horsten, ja. Sorry. Excuus.
0: Dat zou inderdaad wel kunnen, ja. Henk, ja, klopt. Hij is op YouTube, andere kanalen, overal te bezichtigen, zeg je net. Zit er buiten dit nummer, Henk, van jou dit jaar nog meer muziek ook aan te komen?
1: Nieuwe muziek? Nou, kijk, als dit nummer lekker aanslaat, dan gaat er zeker nog wel iets extra's komen. Ja, maar dat hou ik nog even als verrassing, zeg maar.
0: Ja, wordt dat met de zomer, met de winter, kun je daar nog niks over vertellen? Je zegt verrassing, of kun je er wel wat over kwijt?
1: Nee, ik ben een fan van de Canarische Eilanden en daar ga ik graag naartoe. Ja. En daar doe ik ook mijn optredens, heel veel. En ik denk als ik iets nieuws uit zou brengen, dan zal het een klein beetje zijn in de maanden september, denk ik.
0: Oké. Nou, dan hoop ik zo rond die periode van september weer contact met je te hebben, Henk.
1: Nou, dat gaat zeker helemaal goed komen.
0: Wat je allerlaatste, gereleasde nummer betreft, ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Nou, hier is het, ik zou bijna zeggen, hier is het allerleukste feestnummer van deze maand. Vanavond vieren wij je leven door zanger Henk en knallen maar in.

0: Lekker een gezellige feestplaat van Henk, zanger Henk. Vanavond vieren wij het leven getiteld. En we hadden zanger Henk natuurlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. En hij heeft zojuist alles over deze single verteld met onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Danny Christian. Een goedenavond.
1: Goedenavond Herman. Had ik het verkeerd of heb je net hard meegezongen?
0: Ik heb in de studio heel zachtjes meegezongen, Danny.
1: Volgens mij heb ik dat kunnen horen.
0: Ook jij hebt hier een hele mooie nieuwe single uitgebracht en ook voor ons meegenomen, Danny.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een nummer wat Kees Schildwoord heeft geschreven trouwens. Mijn manager die kwam daarmee aan met een oude opname van 1957. Want toen werd dat kinderliedje geschreven. En dat klopt natuurlijk heel anders. Maar ik kreeg meteen een glimlach in mijn gezicht erover. Het maakte me vrolijk. Want het gaat over niks, maar het maakt vrolijk. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Soms heeft een liedje wel een boodschap en dat komt bij mij wel vaker voor. Maar in dit geval dacht ik gewoon, misschien kan ik hier de mensen mee vrolijk maken. We hebben een spiksblind een nieuwe versie van die liedje gemaakt. En aan de huidige tijd natuurlijk aangepast. En ik vind het is aardig gelukt.
0: Ja, en bij wie ben je terechtgekomen en heb je dit nummer opgenomen, Danny?
1: Ja, ik zit al vele, vele jaren bij mijn hele goede vriend Edwin van Hoevelaar. En wij produceren alles samen. Vaak schrijven we samen ook de liedjes zelf. En we brengen ze samen uit en dit soort dingen. Dus dat doen we gewoon als hele goede vrienden al. Ja, ik denk dat ik een van zijn allereerste artiesten was toen hij nog in Enschede zat. In de echte rooftopstudio. Ja. Onder het dak. En het was daar bloedheet. Maar er kwamen hele goede opnames vandaan. En inmiddels zit hij in Holte met een hele mooie studio. En is een van de beste producers van Nederland.
0: Inderdaad. Danny, heb je bij dit nummer ook een videoclip laten opnemen?
1: Ja, natuurlijk. Die videoclip die kun je ook als je op Spotify gaat. Dan kun je ook gelijktijdig met de muziek ook gelijk de videoclip aanschakelen. Of natuurlijk via YouTube. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, het is in de huidige tijd ook op Spotify mogelijk de videoclip gelijk aan te zetten. En dat is best wel fijn.
0: Welke locatie heb je Ai Olga opgenomen?
1: Dat hebben we in Hengelo gedaan. En wel een beetje in een buitenwerkje. En de man van wie dit stuk grond is, daar zit ook bos bij. Die was vroeger cameraman. Hmm. En die maakt daar soms wel zelf feestjes. En af en toe mogen vrienden van hem daar ook een feestje bouwen. Het is heerlijk. Hij heeft al die hutten die daar in dat bos staan, compleet zelf gebouwd, met eigen handen. En ik was echt enorm onder de indruk. En we hadden daar tijdens de videoclip met die dames die zijn uitgezocht. In feite mochten zich vrouwen aanmelden om in de clip mee te doen en mannen. En, want we hadden natuurlijk een Olga nodig en ook een Rus, een Ivan.
0: Ja.
1: En om dat te kunnen spelen. Nou, wij hebben gelukkig met het uitkiezen van de mensen die daar meededen, hebben wij ons buiten gehouden. Want stel dat er een fan bij zit die daar ontzettend graag mee wil, dan kan dat wel eens beïnvloeden. En dat wilden we gewoon niet. Dus hebben we dat de videomaatschappij Apex laten doen. En hebben ons daar compleet buiten gehouden. En dat is ook het eerlijkste, vind ik. En dan kun je ook niemand de voordelen of benadelen. Maar we hadden daar ontzettend veel plezier tijdens die opname. Dat kon je echt ook in de clip. Er werd gewoon keihard meegezongen. Als je mijn socials een beetje volgt, dan zijn er ook opnames bij dat je mij keihard hoort meezingen tijdens de opnames. En dit soort dingen. Dus van 's morgens tot 's avonds één groot feest. En dat is natuurlijk, dat zie je ook in de clip.
0: Ja. Danny, ik vond het hartstikke leuk om jou weer eventjes te spreken hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. En we houden uiteraard natuurlijk ook contact voor de volgende releases die gaan komen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single lekker aan.
1: Lieve mensen van RTW 80. Ik zou zeggen, geniet van mijn nieuwe single. En als je niet voorzichtig bent, dan blijft die gewoon lekker een tijdje in je kop hangen. Ai, ai, Olga, hier komt die.

0: Ai Ai Olga, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Danny Christian. En we hadden Danny natuurlijk zelf persoonlijk even aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands. En heeft zojuist alles over deze nieuw gereleasde single kunnen vertellen. Met natuurlijk onze dank nogmaals Danny Christian. De laatste keer dat ik Kobus Poppinghaus aan de telefoon had hier bij Radio 80, had ik het met hem over de single In de Kroeg. En ook Kobus Poppinghaus heeft een nieuwe single uitgebracht. Wederom in de uitzending. Goedenavond.
1: Goedenavond, Toppers. Hallo.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Kobus.
1: Ja, welkom, welkom.
0: Ik sprak jou kort geleden over de single In de Kroeg. En
1: ja,
0: hoe is het daarmee gegaan?
1: Stabiel.
0: Ja.
1: Dus, ja, we willen altijd beter en meer, maar ik moet ergens ook tevreden zijn. Hartstikke goed.
0: Hij loopt lekker mee, laten we het zo zeggen dan.
1: Ja, precies.
0: Je nieuw gereleasde single, want daar heb ik je natuurlijk voor in de uitzending, Kobus.
1: Ja.
0: Ik laat me niet meer leven. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen?
1: Nou ja, goed, kijk, weet je, ik heb met Frank van Kooijen in de studio gezeten. Ik zeg, joh, we hebben ons volgende liedje, weet je wel. Nou ja, het zijn altijd mensen die toch altijd over de rug van een ander gaan, zullen we maar zeggen. En altijd beter willen worden van een ander. Ik zeg, nou, het lijkt me wel eens mooi om daar eens een keer iets over te zingen eigenlijk. Want ja, de bestdoenders mogen ook wel eens weten dat je mag genieten van het leven.
0: Ja.
1: Dus zo is die eigenlijk ontstaan.
0: En zo ben je erop gekomen. Heb je ook, ja, een videoclip, ook een videoclip bij dit nummer, Kobus?
1: Ja, klopt. Laat me niet leven, inderdaad. Videoclip gemaakt met Ger Oelemans. En buitengewoon heel leuk. Met twee leuke dames erbij. Lekker in het zonnetje. Ja, dus zo is het eigenlijk ook opgenomen. Ook
0: ja.
1: Te zien op YouTube uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En helemaal geweldig eigenlijk.
0: Welke locatie hebben jullie gestaan om dat op te nemen, Kobus?
1: Ergens in Bergen.
0: Okay.
1: Dat is, eigenlijk dat ligt dat bij de AZ-stadion ergens in de buurt. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik vond het wel een hele mooie locatie.
0: Ja. Je bent van mij gewend, en dat doen we uiteraard. We houden contact voor volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan en pak het podium, Kobus.
1: Nou, dames en heren, hier komt hij dan. Ik laat me niet leven van Kobus Poppinghaus.

0: Ik laat me niet meer leven. De allernieuwste release, de single van Kobus Poppinghaus voor de Kust en Duinstreek op Radio 80. En we hadden Kobus natuurlijk aan de telefoon om alles te kunnen vertellen over deze nieuw release single. Met nogmaals onze dank daarvoor, Kobus Poppinghaus. Nu aan de telefoon, ook geen onbekende man van dit programma, Janno Vergouwen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Janno.
1: Ja, leuk.
0: Vandaag? Vandaag, ja prima, en met jou?
1: Ja, goed hoor, goed hoor. Zeker wel.
0: Ja, je had vandaag, als het goed is, een nieuwe single uitgebracht en gereleased.
1: Ja, klopt. De nieuwe single Nathalie.
0: Inderdaad. Wat kun je allemaal over deze nieuwe single vertellen, Janno?
1: Ja, dat ik in ieder geval super, super trots op ben dat ik deze release heb uit mogen brengen. En ik hoop dat de mensen hem goed oppakken. En het is echt een lekker zomersliedje. En ik ben er gewoon super trots op.
0: Met wie heb je de tekst mogen schrijven van dit nummer?
1: Ik heb het liedje is eigenlijk tot stand gekomen bij mijn platenlabel Nationale Artiestenparade bij Tom van Gils.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik was eigenlijk in eerste instantie met een eigen liedje bezig. Alleen toen kwam Tom van Gils met dit liedje en toen was ik eigenlijk wel, ik was eigenlijk al verkocht om het liedje op te gaan nemen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Welke studio ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Janno?
1: Bij ons in mijn eigen dorp, zeg maar. Polle Delano Studio in Sint-Willebrocht.
0: Oké. Okay. En de bijbehorende videoclip?
1: Ja, dat is, de videoclip is geschoten door Jaap van Dille.
0: Jaap van Dille, geen onbekende man.
1: Nee, ja, hij heeft echt super gedaan. Echt super blij mee.
0: Welke locatie zijn jullie daarvoor geweest, Janno?
1: Wij zijn naar Breda geweest in het centrum.
0: In het centrum van Breda.
1: Bij Café Kopsekamp ook geweest.
0: YouTube, andere kanalen, overal te bezichtigen?
1: Ja, op YouTube, Spotify en natuurlijk ook op andere socials zoals Instagram. En,
0: ja, hartstikke mooi. Ja. Waar ben jij allemaal te vinden voor optredens en boekingen?
1: Ik ben te vinden op Facebook uiteraard, Instagram, vooral op Facebook, want daar heb ik wel de meeste mensen die mij volgen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus vooral op Facebook, ja.
0: Ah, oké. Mochten er andere radiostations en collega's geïnteresseerd zijn om jou te mogen interviewen of eventueel de releases te kunnen ontvangen, waar kunnen ze daarvoor terecht?
1: Ze kunnen altijd bij mij terecht, gewoon op mijn Facebook, Instagram. Op mijn Facebook staat ook altijd mijn nummer bijgeschreven. Dus kunnen ze me altijd bereiken als ze me willen interviewen. Dat zou me heel leuk lijken. Dus,
0: Geweldig. Janno, wij houden uiteraard bij dit programma contact voor volgende releases. En
1: ja.
0: Ik zou zeggen, ja, kondig de single lekker aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, super. Nou, super bedankt daarvoor voor het belletje. En hopelijk tot de volgende keer.
0: Zeer zeker weten. Je mag hem aankondigen als je wilde, Janno.
1: Yes. Hier is mijn nieuwe single, Nathalie.

Eerste vracht, krijg door.

Dit was rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Nechteld aan Zee. Radio Studio 1 van RTV 80. Voor deze vrijdag de 15e mei 2026. Aflevering 315 van Gewoon Hollands. Ja, ten eerste wil ik natuurlijk alle luisteraars eventjes bedanken. Mijn hartelijke dank dat u het geduld hebt gehad om erbij te kunnen luisteren tot 4 uur vanavond. En natuurlijk ten tweede wil ik alle artiesten even bedanken die hun nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen met de bijbehorende informatie hier op Radio 80 voor vandaag. Dat waren de volgende artiesten op rij. Ik had Miel Lotte Joep bij Radio 80 aan de lijn over de single Waarheen We Ook Gaan. Mijn hartelijke dank. Dennis van Dijkhuizen bij Radio 80 vandaag aan de telefoon over de single Vanavond Toch De Stad In. Mijn hartelijke dank aan Dennis van Dijkhuizen. Kelvin Bouwmeester bij Gewoon Hollands aan de lijn vandaag over de single Ga Met Mij Mee Op Vakantie. En natuurlijk mijn dank aan Kelvin Bouwmeester hiervoor. Gideon, Klavertje 4, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Gideon dat jij ook alles kon vertellen aan de telefoon. Dat het allemaal goed gaat met deze single Klavertje 4. Kimberly Helmpman had ik bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de single Zonder Jou Zou Alles Anders Zijn. Met natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Kimberly Helmpman hiervoor. Niemand minder dan Pierre van Dam bij Radio 80 aan de lijn. Ik verscheurde je foto. We gingen terug naar 1984 met dit nummer. En natuurlijk ingezongen door niemand minder dan de neef van Koos Albert zelf, Pierre van Dam. Mijn dank. Jeffrey Tamers bij Radio 80 aan de lijn. Het draait alleen nog maar om jou. Zijn nieuw gereleaseerde single. Mijn dank aan Jeffrey Tamers. Ook Randy Meideros aan de telefoon vandaag bij Radio 80. Mijn hart blijft overslaan. De debuutsingle gebracht bij Gewoon Hollands. Met mijn dank aan Randy Meideros hiervoor. We hadden Sony Sink bij Radio 80 aan de lijn over de single Altijd Jij. Ook mijn dank aan Sony Sink. En natuurlijk niet te vergeten zanger Henk. Vanavond vieren wij het leven. Dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook onze dank aan zanger Henk hiervoor. Ik had niemand minder dan Danny Christian aan de telefoon. Ai Ai Olga, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Danny Christian. Ik had Coving Poppinghouse bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Ik Laat Me Niet Meer Leven, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook onze dank aan Coving Poppinghouse hiervoor. Ten slotte hoorden wij een single die vandaag is uitgebracht en gereleased. Ja, door niemand minder dan natuurlijk Jano Vertouwer. Nathalie, dat is de titel van zijn nieuwe single. En ook onze dank natuurlijk aan Jano Vergouwen hiervoor. Ik wou de medewerkers van dit radioprogramma voor deze week nog even snel bedanken. Dat waren Dennis van de Kraan van Sport Promotions, Willem de Bies van All For Your Fans, Nel van Olm van Nel van Olm Artiesten, Annerieke van der Straat van Annerieke Plugging, Ricky Smit van Team Holland Music en Maurice Elandbos van Ultimate Disc. Ik ben Herman van Kampen. Van Herman van Kampen Artiestenpromotie. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe Gewoon Hollands hier op Radio 80. Ik zeg graag tot dan.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242...

kant op. De bestuurder raakte niet gewond en ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken en dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. De gemeenteraad van Dijk en Waard overweegt maatregelen om het Broekenplein in Broek op Lange Dijk veiliger te maken. Aanleiding is de oproep van een vrouw waarvan haar 88-jarige vader ernstig hersenletsel opliep bij een botsing met een fatbiker. Volgens de vrouw is het Broekenplein een racebaan voor jongeren met elektrische fietsen. Volgens haar volstaat handhaving niet en zijn plantenbakken of andere barrières nodig. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Rijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een